Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar

0: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Nederland is enkele minuten geleden uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Het stond 1-1 na verlengingen en tijdens de strafschoppen was er enorme suspens met veel gemiste penalties waarbij de paal ook heel vaak in de weg stond. Tot Ismaël Saibari de match besliste.
1: Ismaël Saibari tegen Bart Verbrugge. Saibari scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales en Nederland is uitgeschakeld.
0: Ook ons andere buurland Duitsland is vannacht uitgeschakeld, ook al na strafschoppen tegen Paraguay. Ook daar stond het na 120 minuten 1-1. Brazilië kon zich na een 2-1-overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de achtste finales. Al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. Groenvoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. De betogers demonstreerden tegen de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Ze waren aan het betogen op een plek waar dat niet mocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: De voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Oud-voorzitter en Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei ze dat het maar schijn is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
3: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen, maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De Israëlische vlag zal trouwens aan het Antwerpse stadhuis blijven uithangen. Dat is beslist tijdens de gemeenteraad van gisteravond. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wil de Israëlische vlag liever weg. De man die 6 mensen doodschoot in Stade in het noorden van Duitsland deed dat wellicht door een conflict over zijn baby. Het meisje verbleef in een instelling en gisteren zou er overlegd worden over wie de voogdij zou krijgen. De man schoot 6 medewerkers dood, 4 vrouwen en 2 mannen. De moeder en de baby zelf zijn niet bij de slachtoffers. Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen tot 24 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien en de rest van de week tot rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
2: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
3: Clara, live.

0: continuo. Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld op het WK. En GroenVoorzitter Ayman Horsch is opgepakt tijdens een betoging in Antwerpen. Marokko heeft Nederland uitgeschakeld op het WK na strafschoppen. Het stond 1-1 na verlengingen en tijdens de strafschoppen werd de ene na de andere penalty gemist. Tot de Marokkaanse Belg Ismaël Saibari de match besliste.
1: Ismaël Saibari tegen Bart Verbrugge. Saibari, hij scoort! Marokko is geplaatst voor de achtste finales en Nederland is uitgeschakeld.
0: De aanvoerder van Nederland, Virgil van Dijk, reageerde op de uitschakeling bij de collega's van de NOS.
2: Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
3: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
2: Ja.
0: De Marokkaan Issa Diop was de man die de 1-1 maakte tegen Nederland en zo verlengingen afdwong. Dit is een overwinning voor heel het Marokkaanse volk, zegt hij.
4: Je me sens vraiment vraiment très heureux. Vraiment très heureux pour le peuple marocain. C'était un match très difficile, mais on est resté ensemble et à la fin on a gagné ce match.
0: Ook Duitsland ligt er verrassend uit tegen Paraguay en Brazilië gaat wel een ronde verder. Tom Boudeweel.
5: Duitsland ging er voor de derde opeenvolgende keer snel uit. Wel overwicht van de Duitsers die een achterstand wegwerkte. 1-1, ook na de verlenging. Maar de doelman van Paraguay pakte twee penalties. En dus een flinke stunt van de Zuid-Amerikanen. En drama in Duitsland. Brazilië zette tegen Japan een achterstand om in een moeizame overwinning. 2-1 in de laatste minuut van de toegevoegde tijd.
0: GroenVoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. De betogers demonstreerden tegen de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Naast Horsch werden nog 11 andere mensen opgepakt. Ze waren aan het betogen op een plek waar dat niet mocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: De voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Iets na 1 uur vannacht is Horsch weer vrijgelaten. Oud-voorzitter en Groen gemeenteraadslid Merem Almachi is verontwaardigd. In ter zake zei ze dat het maar schijn is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
7: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen.
0: N-VA-burgemeester Els van Doesburg reageerde tijdens de gemeenteraad die aan de gang was. Ze zei dat iedereen zich aan de regels moet houden.
8: Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
0: Tijdens de gemeenteraad is trouwens beslist dat de Israëlische vlag zal blijven hangen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wilde de Israëlische vlag liever weg. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest, Eternit, zijn stuk gelopen. Anderhalf jaar lang is er onderhandeld over een regeling over de kosten voor het saneren van asbestvervuilingen. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op, naar eigen zeggen omdat Eternit, tegenwoordig Etex, te weinig verantwoordelijkheid opneemt en dus te weinig wil betalen. De regering stapt nu naar de rechter. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
9: Wij staan vandaag voor een gigantische opgave als samenleving in Vlaanderen om tegen 2040 asbestveilig te worden. Wij wentelen die kost vandaag af op de belastingbetaler. En wij vinden dat de producent die hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft over toch wel een van de grootste milieu- en gezondheidsmisdrijven in de recente geschiedenis, dat zij daar hun aandeel in moeten opnemen. En als wij vinden dat dat onvoldoende is, dan zal ik er alles aan doen om via het gerecht ons aandeel daarvoor Vlaanderen binnen te halen.
0: Hoeveel de Vlaamse regering van Etex wil, is niet duidelijk. De ochtendspits van Antwerpen naar Brussel verloopt moeizaam. Dat komt omdat de werkzaamheden van afgelopen nacht op de E19 uitgelopen zijn. Bij Mechelen-Zuid moet alle verkeer over de pechstrook. Daardoor is het er nu bijna een uur aanschuiven. Wie van Antwerpen naar Brussel moet, neemt beter de A12. De man die 6 mensen doodschoot in Stade in het noorden van Duitsland deed dat wellicht door een conflict over zijn baby. Het meisje verbleef in een instelling en gisteren zou er overlegd worden over wie de voogdij zou krijgen. De man schoot 6 medewerkers dood, 4 vrouwen en 2 mannen. De moeder en de baby zelf zijn niet bij de slachtoffers. In Monaco zijn gisteravond rond 9 uur 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een rijke Oekraïense zakenman die nog altijd zaken deed op het Krimschiereiland dat door Rusland bezet wordt. Hij is er erg aan toe. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. De dader is nog op de vlucht. Eerst droog met opklaring. Later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen. Tot 24 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien. En de rest van de week tot rond 25 graden. Zowel Duitsland als Nederland zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Dat zat vooraan in dit nieuws. Nederland verloor in de strafschoppen van Marokko. Duitsland onderging hetzelfde lot tegen Paraguay. Meer op sportza.be.
10: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
11: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara. Met Clara de Dekker.
12: Toen ik naar hier aan het fietsen was, hoorde ik allemaal klaksonerende auto's. Ik dacht dat er iets gebeurd was, maar dan zag ik allemaal juichende mensen. En daar zal die spannende strafschoppenreeks ook wel voor iets tussen zitten. Dus voilà, veel mensen zijn al wakker. En u ook. Dus welkom bij Espresso.

Een ouverture, altijd goed om mee wakker te worden. En dit was er eentje speciaal voor alle hypochonders. En geef toe, zijn we dat allemaal niet een beetje. De ouverture uit Le Malade Imaginaire van Marc-Antoine Charpentier. En om deze zomer op vakantie te gaan in eigen land, daarvoor heeft u niet veel verbeelding nodig. Zeker niet met onze Hidden Gems. En zometeen krijgt u er weer een na deze aria van George Frederick Handel. Fu scherzo, fu gioco.

0: De nachtegale stem van mezzosopraan Lea Desandré met Fu Scherzo, Fu Gioco van George Frederick Handel.
1: Hidden Gems.
0: Hopelijk bent u klaar voor wat uitstapjes deze zomer, want wij gaan de komende maanden samen met u op zoek naar de mooiste plekken in uw buurt. Dus wat is uw hidden gem? Een bijzondere plek waar u graag naartoe trekt? Laat het ons weten via VRT Max. Dan voegen wij die plek toe aan onze grote kaart. Die vindt u trouwens nu al op VRT Max, want ook wij hebben al wat hidden gems verzameld. En soms blijken die verrassend dichtbij te liggen. Zoals de hidden gem van onze muzieksamenwerking. Steller Ilja Lisser. Dat is een verborgen parel in Schaarbeek, vlak bij de VRT.
2: Een plek waar ik heel graag kom is de Louis Bertrandlaan in Schaarbeek. Waarom ik zo graag de straat ga, is omdat het mij heel erg doet denken aan Parijs. Er staan zo overal van die Art Nouveau-gebouwen. Aan het begin van de straat, dicht tegen het Jozefatpark, staat ook een prachtige Art Nouveau rotonde. Op het moment dat ik daarin stap, heb ik ook het idee dat de baguettes beter worden. Dat mensen chiquer Frans praten, dat ze beter gekleed zijn. Om het speciaal te houden is de plek waar ik echt alleen maar zo af en toe naartoe ga. Zo één keer per maand, wanneer ik het zo in mijn bol krijg van ik wil een treinticket boeken naar Parijs. Ga ik daar naartoe, flaneer ik daar. Het is klein, maar het is mooi breed. Er zijn terrassen, er zijn lotjes. Er is een geweldig Italiaan in een Art Nouveau gebouw. En wat dat bijzonder is aan al die Art Nouveau gebouwen, bij vele kan je binnen. Het zijn musea, het zijn restaurants, het zijn cafés. Dus je kunt daar flaneren, je kunt daar ontdekken en elke keer weer een nieuw huis of een nieuw ornament tegenkomen. Het beste moment om de Louis Bertrandlaan te bezoeken is het zo. Ja, het is bijna een cliché. Bij

0: vriendelijk. Ze gaan op het terras zitten, ze babbelen. Er is een soort van rust daar waar je zelf ook door wordt aangestoken.
1: Ja, ik weet al langs waar ik straks even een omweg maak als ik naar huis ga. De Louis-Bertrand-laan in Schaarbeek of het Parijs van Brussel. De hidden gem van onze muzieksamensteller Ilia Lisser. En deel zeker ook uw hidden gem via VRT Max. Dan pinnen we die ook op onze zomerkaart. Zo wordt op vakantie gaan in eigen land toch weer een pak leuker.

Het Ulster Orchestra met Whitehorn's Shadow van Ernst John Moran. En afgelopen week was schaduw ongeveer het enige waar we naar op zoek waren. Maar de hittegolf die lijkt voorlopig even voorbij. En voor mij hoeft ze niet meteen terug te komen. 25 graden, dat is zomer genoeg voor mij.

0: Julian Steckel en Paul Rivinius in de tweede cellosonate van Felix Mendelssohn. Het is 7:30 en ja, Sophie, het was een spannende nacht op het WK.
1: Dat is het minste wat je kunt zeggen, want Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld. In Nederland, Marokko en Duitsland, Paraguay stond het 1-1 na verlengingen en gingen onze twee buurlanden eruit na een spannende penaltyreeks. Brazilië gaat wel een ronde verder, het versloeg op de valreep Japan met 2-1. Groenvoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. Volgens de politie waren betogers op een verboden plek aan het manifesteren en verzette Horsch zich hevig toen ze teruggedreven werden. Vannacht is hij weer vrijgelaten. Oud-groenvoorzitter Meirem Almaty is verontwaardigd over het optreden van de Antwerpse politie en VA-burgemeester Van Doesburg zegt dat iedereen de regels moet volgen. In Monaco zijn gisteravond 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter en die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. Volgens Franse media is 1 van de slachtoffers een rijke Oekraïense zakenman. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. De dader is nog op de vlucht. Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen. Tot 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Wat heel wat Vlamingen al aanvoelden, wordt nu bevestigd. Gemeenten gebruiken verkeersboetes steeds vaker om de kast te spijzen. Vlamingen betaalden minstens 12 miljoen euro aan vaak onwettige administratieve kosten bovenop hun boete, weet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Zo wordt handhaving een verdienmodel in de plaats van een middel voor verkeersveiligheid. Mechelen maakte het nog bonter door jobstudenten toegang te geven tot politiedatabanken en hen met hun eigen smartphone controles te laten uitvoeren. Een overheid die zelf de wet overtreedt, ondergraaft haar gezag om burgers te bestraffen. Het vertrouwen verdwijnt snel. De enige juiste reactie is de fout erkennen, de onterecht geïnde kosten terugbetalen en opnieuw de regels respecteren. Johan van der Lanotte zei het destijds al zo treffend. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Adriaan Kartuivel stelt in het Belang van Limburg vast wat een hardnekkig probleem kindermishandeling nog is in Vlaanderen. Dat leren de recentste cijfers. Vorig jaar kregen ruim 11.000 kinderen te maken met mishandeling of verwaarlozing. Een stijging. En het aantal gevallen van fysieke mishandeling stijgt nog het meest. Dat er meer meldingen zijn, betekent dat signalen beter worden opgemerkt, maar toont ook hoe groot het probleem nog altijd is. De hulpverlening kampt met versnippering en personeelstekorten, waardoor niet elk kind snel genoeg geholpen wordt of zelf niet weet waar het terecht kan. Kindermishandeling beter aanpakken vraagt meer dan extra middelen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om signalen te zien en ernaar te handelen. Nog zo'n slepende kwestie blijft de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vaak is de uitleg daarvoor dat vrouwen nu eenmaal voor andere opleidingen kiezen. Maar dat is lang niet het volledige verhaal, benadrukt Peter Meilemans in het Nieuwsblad. Zelfs bij gelijke opleiding, ervaring en functie verdienen vrouwen nog altijd zo'n 2% bruto minder. Op een hele loopbaan is dat een stevig verschil. Dat wijst op hardnekkige vooroordelen en maakt loontransparantie broodnodig. Pas wanneer iedereen kan zien wat collega's voor hetzelfde werk verdienen, kan die kloof worden gedicht. Alle mannen die Vrouwendag iets voor zagende wijven vinden, moeten beseffen dat die dus toch nog even nodig is. Ook in België, tot die schandelijke 2% is uitgewist. Erik Siarczyk schrijft in de tijd dat de oorlog in Oekraïne een nieuwe fase is ingegaan. Voor het eerst erkent Vladimir Poetin openlijk dat de Oekraïnse droneaanvallen Rusland raken, met brandstoftekorten en schade aan de energieinfrastructuur tot gevolg. Oekraïne wil de Russische bevolking laten voelen dat de oorlog niet langer een ver van hun bedshow is en probeert tegelijk de Russische oorlogsmachine te ontregelen. Toch lijkt dat Poetin voorlopig nog altijd niet naar de onderhandelingstafel te dwingen. Zo dreigt het conflict uit te monden in een uitzichtloze uitputtingsslag zonder militaire doorbraak of geloofwaardig diplomatiek perspectief. De ene hittegolf is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Warmtehysterie helpt niemand, zegt Bart Brinkman in de Standaard. Maar wegkijken al evenmin. Droogte, hitte en noodweer worden stilaan de zomerstandaard, terwijl Europa nog gebouwd is voor het klimaat van gisteren. Hitteplannen alleen volstaan niet. We zullen ons veel beter moeten wapenen voor een nieuwe realiteit. Van hoe we bouwen tot hoe we onze publieke ruimte inrichten. Klimaatbeleid gaat niet alleen over minder uitstoten, maar ook over slimmer aanpassen. Alle creativiteit zal nodig zijn om de toekomst leefbaar te houden. Het is dinsdag 30 juni, ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Wakker worden met Vivaldi gaat toch altijd iets gemakkelijker. En dit was een van zijn concerto's door de Accademia Bizantina onder leiding van Ottavio D'Antoni. En deze zomer worden we ook elke ochtend wakker met een andere componist. Met John Dowland, want het is dit jaar 400 jaar geleden dat hij overleed. De Engelse componist was de oervader van de singer-songwriters en de meester van de melancholie, want al zijn liederen baden in een soort weemoed, een gevoel dat in de 17e eeuw zo populair was dat er zelfs boeken over werden geschreven. Dokters probeerden het te genezen en er remedies voor te vinden, maar volgens Dowland was er eigenlijk maar één oplossing. Je er gewoon aan overgeven, zoals in dit nummer Mr. Dowland's Midnight, voor wanneer het huis stil is en de gedachten in je hoofd net iets luider beginnen te klinken.

Sophie van den Einde op luid en Monijn Advan op oet met Mr. Dowlands Midnight. Maar wij worden deze zomer liever wakker met hem, want het is exact 400 jaar geleden dat John Dowland stierf. En als u zelf een verzoekje heeft, een lied of een ander werk van Dowland dat u deze zomer graag nog eens wil horen, laat het weten in onze Clara-app.

Michelle, niet van de Beatles, maar van de Noorse pianist en componist Ola Gjelio. En Frans Anton Hofmeister geeft toe, als advocaat kan je geen betere naam wensen. En dat was ook het plan, want op zijn 14e trok Frans Anton Hofmeister naar Wenen om rechten te gaan studeren. Tot hij daar plots Mozart tegen het lijf liep. En ja, dan weet je hoe laat het is. Van die rechtenstudie kwam uiteindelijk niets in huis. Hofmeister wilde net als Mozart componist worden. Hij richtte later zelfs een van de eerste muziekuitgeverijen van Wenen op. En dit is een van zijn concerto's voor altijd. Viool met Niels Munkemeijers.

Altviolist Nils Munkemeyer en de Dresdner kapelsolisten in een concerto van Frans Anton Hofmeister. En het is bijna 8 uur en 2026 wordt of is nu al de zomer van de polkadots en de palomas. Een cocktail met tequila en pompelmoesap. Moet u zeker eens proberen. Maar misschien wordt het ook de zomer van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman, want zijn bekendste films keren terug naar de bioscoop. En waarom dat zo'n goed nieuws is, dat vertelt onze filmexpert Anke Brouwers na 8 uur.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld op het WK. En groenvoorzitter Ayman Horsch is opgepakt tijdens een betoging in Antwerpen. Nederland ligt eruit op het WK. Het werd uitgeschakeld door Marokko met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1 en toen volgde een spannende penaltyreeks met veel missers.
1: El Aynaoui. Oh, tegen de lat. Tweede strafschop Nederland. Kluivert. Tegen de paal. Ook hij mist. Timber. Oh, die trapt hem gewoon naast. Ai, ai, ai. Nederland, wat is dit toch? Saibari scoort. Marokko is geplaatst voor de 8e finales. En Nederland is uitgeschakeld.
0: Aanvoerder Virgil van Dijk reageerde bij de NOS op de uitschakeling.
2: Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
3: Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
2: Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
0: De Marokkaan Issa Diop had in de extra tijd de 1-1 gemaakt en zo verlengingen afgedwongen voor zijn land. Hij draagt zijn overwinning op aan het Marokkaanse volk.
4: Je me sens vraiment, vraiment très heureux. Vraiment très heureux pour le peuple marocain. C'était un match très difficile, mais on est resté ensemble. Et à la fin, on a gagné ce match.
0: Het was een moeilijke match, maar Marokko bleef goed samenspelen, zegt Diop. Intussen wordt er uitgebreid gevierd door Marokkaanse voetbalfans. In het centrum van Brussel bijvoorbeeld zijn Marokkaanse supporters samengekomen aan de beurs. Ook in Nederland is dat het geval. In Den Haag is Bengaals vuur afgestoken en rijden auto's toeterend door de straten. Hier en daar is het onrustig en wordt de politie bestookt. De politie van Den Haag heeft het waterkanon ingezet en er is ook al iemand opgepakt. Op het WK ligt ook Duitsland er verrassend al uit, ook daar na penalties tegen Paraguay. Brazilië gaat dan weer wel een ronde verder. Tom Boudeweel.
5: Duitsland ging er voor de derde opeenvolgende keer snel uit. Wel overwicht van de Duitsers die een achterstand wegwerkte. 1-1, ook na de verlenging. Maar de doelman van Paraguay pakte 2 penalties. En dus een flinke stunt van de Zuid-Amerikanen en drama in Duitsland. Brazilië zette tegen Japan een achterstand om in een moeizame overwinning. 2-1 in de laatste minuut van de toegevoegde tijd.
0: Groenvoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt in Antwerpen tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. De betogers demonstreerden tegen de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Die hangt daar samen met de vlag van veel andere landen, omdat Israël in Antwerpen diplomatiek vertegenwoordigd is. Naast Horsch werden nog 11 andere mensen opgepakt. Ze waren aan het betogen op een plek waar dat niet mocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: De voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Groenvoorzitter Ayman Horsch is vannacht vrijgelaten en hij is niet te spreken over de aanpak van de politie en de rol van Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
7: Ik vind het onacceptabel dat ik beticht word van onciviel gedrag of van het bespuwen van de politie. De beelden zijn, ze zijn online, u kan het zien. Ik ben altijd rustig geweest, ik heb altijd uiteraard meegewerkt. Ik probeer altijd aangenaam te zijn met politieagenten die proberen hun werk te doen. Maar het is de burgemeester van Antwerpen die beslist heeft om aan die politieagenten te vragen om op een harde manier om te gaan met mensen die vreedzaam aan het protesteren waren voor de zoveelste keer.
0: N-VA-burgemeester Els van Doesburg reageerde tijdens de gemeenteraad van gisteravond dat iedereen zich aan de regels moet houden.
8: Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
0: Tijdens de gemeenteraad is trouwens beslist dat de Israëlische vlag zal blijven uithangen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wilde de Israëlische vlag liever weg. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest Eternit zijn stuk gelopen. Anderhalf jaar lang is er onderhandeld om te bepalen wie de kosten moet betalen om gronden met asbest te saneren. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op omdat Eternit, tegenwoordig Etex, te weinig verantwoordelijkheid zou opnemen en dus te weinig wil betalen. De regering stapt naar de rechter, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
9: Wij staan vandaag voor een gigantische opgave in de samenleving in Vlaanderen om tegen 2040 asbestveilig te worden. Wij wentelen die kost vandaag af op de belastingbetaler. En wij vinden dat de producent die hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft over toch wel een van de grootste milieu- en gezondheidsmisdrijven in de recente geschiedenis, dat zij daar hun aandeel in moeten opnemen. En als wij vinden dat dat onvoldoende is, dan zal ik er alles aan doen om via het gerecht ons aandeel daarvoor Vlaanderen binnen te halen.
0: Hoeveel de Vlaamse regering van Etex wil, is niet duidelijk. In Monaco zijn gisteravond rond 9:00 drie gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen drie mensen aankwamen. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een rijke Oekraïense zakenman die nog altijd zaken deed in het Krimschiereiland dat door Rusland bezet wordt. Hij is er erg aan toe. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. De dader is nog op de vlucht. Eerst droog met opklaringen. Later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen. We halen tot 24 graden in het centrum van het land. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien en de rest van de week rond 25 graden. Nederland en Duitsland zijn allebei uitgeschakeld op het WK voetbal. Daarmee begonnen we. Nederland verloor in de strafschoppen van Marokko. Hetzelfde lot voor Duitsland dat eruit ging tegen Paraguay. Meer op sportza.be.
10: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
11: En als zelfs de strafste koffie niet helpt om wakker te worden, dan is het tijd om het groot geweld boven te halen. Of nog beter, het kopergeweld.

Af en toe het koperen blinken, dat moet ook gebeuren. Dus dit was het preludium voor koperblazers van Jean Sibelius door Brass Partout. En de films van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman die hebben ook een flinke opfrisbeurt gekregen. Want 4 films van hem werden volledig gerestaureerd. En waarom zijn films vandaag nog altijd zo bijzonder en belangrijk zijn, dat vraag ik zo meteen aan Anke Brouwers.

0: En plots zaten we ergens in Lissabon in een donkere fado-club met zangeres Cuca Roseta en Fado do Abraço.
1: Espresso.
0: Het wordt hier op Clara de zomer van Miles Davis en ook een beetje die van John Dowland. Maar misschien wordt het ook wel de zomer van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. Want deze vakantie keren 4 van zijn iconische films terug naar het grote scherm. En ik denk dat er hier iemand bij mij zit die daar heel blij om is. Anke Brouwers, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Clara.
0: Anke, jij bent docent filmgeschiedenis aan het KASK in Gent. Dan kan Ingmar Bergman niet ontbreken, denk ik. Want dit is toch één van de regisseurs die mede filmgeschiedenis heeft bepaald. Nee?
2: Zeker en vast. Als je naar de vorige eeuw kijkt, hij begint eigenlijk in de jaren 40 films te maken. Het is eigenlijk een theaterregisseur, dus hij komt uit het theater, brengt ook een heleboel inzichten trouwens daaruit mee en is dan eigenlijk in de jaren 40, 50, 60 niet weg te denken uit de cinema. En vanaf de jaren 70 begint hij ook af en toe voor televisie te werken. Het is echt iemand die ontzettend hard en veel gewerkt heeft, heel zijn leven lang.
0: Ja, hij heeft heel lang geleefd ook, hè? Van 1918 tot 2007. Ja, dat helpt natuurlijk, als je geschiedenis wilt schrijven.
2: Dat helpt zeker, maar ik denk ook wel dat zijn werkethiek wel extreem was. Het is zo iemand die echt geleefd heeft voor de kunst. En daar eigenlijk ook af en toe wel eens in films over reflecteert. Dat je natuurlijk, als je leeft voor de kunst, dan maak je opofferingen op andere vlakken.
0: Ja, ze hebben wel een beetje de reputatie, de films van Bergman, om zwaar en ernstig te zijn. Klopt dat volgens jou?
2: Er zit humor in zijn films. Hij heeft ook comedies gemaakt, al zou je dat misschien niet denken. En er is lichtvoetigheid is niet echt iets dat je met hem associeert. Maar het is ook net eigenlijk dat hem zo bepalend maakt in die filmgeschiedenis. Hij bracht die ernst. Hij bracht ernstige thema's, existentiële vragen. Vragen over het leven, over God, hè, over het bestaan, over kunst in het algemeen. Brengt hij echt naar de cinema, maar eigenlijk ook wel op een toegankelijke manier. Het is niet zo dat je moet belezen zijn om Bergman op een heel erg normaal niveau kan begrijpen. Het is eigenlijk toch heel gemakkelijk om zijn films mee te pikken.
0: Ja, en is dat ook wat jou zo raakt in zijn films?
2: Ik vind dat wel ontroerend inderdaad, die oprechtheid, die zoektocht die je terugvindt in zijn films. Maar ik denk dat ik het meeste onder de indruk ben van de manier waarop...
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik dacht aan chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Dat wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: in die film zelf. Hij wisselt natuurlijk ook af en toe wel eens van bepaalde muzes doorheen zijn carrière. Dus dat zal zeker ook wel wat spanning hebben opgeleverd. Maar je ziet eigenlijk in die vertolkingen, die zijn nog altijd zeer boeiend om naar te kijken. Die zijn ook niet gedateerd. Hè. Dus soms kan je wel zien, films uit de jaren 50, dat er andere acteerconventies worden gevolgd. Maar je ziet dat daar eigenlijk in dat spel van die acteur zit nog steeds een rauwheid, een iets heel overtuigends, iets emotioneel, heel waars. Mm-hmm. En dat is wat echt kan raken.
1: En zie je die invloed van Bergman nu ook nog? Want het is ondertussen bijna 20 jaar geleden dat hij is overleden. Heeft hij nog altijd die impact op filmmakers?
0: Het is een zeer invloedrijke man voor filmmakers zelf. Je ziet bijvoorbeeld ook nog vrij recent als er een remake van een van zijn... Eigenlijk is een televisiereeks die Bergman heeft gemaakt. Scenes from a Marriage.
1: Oh, juist. Jessica Chastain.
0: Chastain, die daar schittert. Hè. De rollen zijn een beetje gemoderniseerd in de remake. Maar je ziet dus alleen al dat eigenlijk, die scripts eigenlijk van hem nog steeds wel zich lenen om opnieuw verfilmd te worden. Maar net zo goed was hij een hele grote invloed, zowel vormelijk als inhoudelijk, op bijvoorbeeld iemand als David Lynch, op Noah Baumbach, op
1: van,
0: Woody Allen.
1: Van Marriage Story.
0: Ja, Woody Allen, die ook vaak heeft gesproken over zijn werken, die ook eigenlijk een film heeft gemaakt helemaal in de geest van Bergman bijvoorbeeld. Op Tarkovsky, dus die invloed is echt heel erg groot geweest.
1: Ja, nu 4 van zijn films zijn gerestaureerd en daar kunnen we naar gaan kijken deze zomer. Persona, Summer with Monica in juli en in augustus zijn het Wild Strawberries en The Seventh Seal. Nu, iemand die nog nooit een film van Bergman heeft gezien, wat zou jij dan aanraden? Om mee te beginnen?
0: Wel, het zachtste is zeker van Zomer met Monica. Dat is inderdaad ook de meest zomerse film. Daarin is hij ook heel jong. Het is vroeg in zijn carrière. Het gaat eigenlijk ook over verloren liefde. Over opgroeien, over de wereld tegenkomen. Jezelf in die wereld tegenkomen. En bepaalde harde keuzes maken. Het heeft ook een heel interessante protagoniste, de hoofdrolspeelster. En een boeiend einde. Zo een einde waarop je kan doorpraten achteraf. Dat is altijd heel gezellig.
1: Ja, op een terras dan nog ergens.
0: Ja, bijvoorbeeld. Op dat zomerse terrasje waar je dan kan gaan zitten achteraf. Maar het is misschien niet zijn meest typerende. Zijn werk later zal meer in de lijn liggen wat je in Wilde Aardbeien of in Persona zal zien. Mm. Waarin hij inderdaad die zoektocht gaat maken naar herinneringen, naar schuld, naar godskwesties bijvoorbeeld. Of kunst in het algemeen. Dus dan krijg je meer echt die bespiegelingen.
1: Dus eigenlijk zeg je, moet je ze gewoon alle 4 gaan bekijken.
0: Waarom niet? Zomer is lang, hè? 2 maanden?
1: Dat is lang, moet je mij niet vertellen. Maar dus het is ook wel echt een meerwaarde om ze op groot scherm te gaan bekijken dan.
0: Wel, dat is het altijd. Dat zal ik altijd zeggen. Elke film is gemaakt om in het donker in de bioscoop met een projectie te zien. Maar zeker bij deze films, als de temperaturen nog eens een keertje zouden oplopen, is het altijd aangenaam om je daar eventjes te gaan verstoppen in zo'n ploesje zeteltje. Maar je moet in een film kunnen geraken. In een filmzaal kan je echt helemaal in de gedachten, in de ideeën, in die wereld, in eigenlijk die uitgestoken hand van de regisseur, die kan je dan echt aannemen en mee verdwijnen.
1: Ja, en in deze zomer kunnen we dus in die wereld duiken van Ingmar Bergman. Dat kan in Cinema Lumière in Antwerpen, Mechelen of Brugge. Nog tot het einde van de zomer. Redenen genoeg heb je ons gegeven. Dankjewel, Anke Brouwers.
0: Graag gedaan.

0: Quatuor Danel in het derde strijkkwartet van Dmitri Djostakovic. Het is 8:30, Sophie van der Donkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sophie, de voorzitter van Groen is gisteravond opgepakt in Antwerpen.
1: Ja, Ayman Hirsi is opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie voor de Palestijnen. Volgens de politie waren betogers op een verboden plek aan het manifesteren en verzette Hirsi zich hevig toen ze teruggedreven werden. Vannacht is hij weer vrijgelaten. N-VA-burgemeester Els van Doesburg zegt dat iedereen de regels moet volgen, ook partijvoorzitters. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest Eternit zijn mislukt. Er is 1,5 jaar onderhandeld om te bepalen wie de kosten moet betalen om asbestgronden te saneren. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op omdat het bedrijf te weinig zou willen betalen. De regering stapt naar de rechter. En onze buurlanden Nederland en Duitsland zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden allebei gelijk na verlengingen en gingen eruit na strafschoppen. Marokko deed daarin beter dan Nederland en Paraguay won de penalties tegen Duitsland. Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen tot 24 graden in het centrum. Morgen zonnig aan zee, elders kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Verwonderd.
3: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.

Olga Pashenko en Il Gardellino in het zesde pianoconcerto van Mozart. Weer eentje dat ze van hun lijst kunnen afvinken, want samen willen ze alle pianoconcerto's van Mozart opnemen. 27 zijn er dat in totaal. Maar ze hebben geen haast. Om de 2 jaar willen ze ongeveer een nieuw album uitbrengen. Dus het wordt een project van lange adem. Maar kijk, de goede dingen in het leven, die moet je niet overhaasten. Die moet je savoureren.

La Diablera, de duivelin, een lied van de Argentijnse componiste Hilda Herrera door Luciana Mancini en L'Arpeggiata. En dit was dit seizoen een van mijn favoriete keuzes van Clara. Het album Nuit Parisienne à la Havane. Een soort muzikale date tussen Havana en Parijs. Tussen rum en cognac, tussen jazz en klassiek. Maar vooral tussen twee fantastische muzikanten. De Cubaanse pianist Roberto Fonseca en de Franse cellist Vincent Segal.

Roberto Fonseca en Vincent Segal met Soul Kiss, een eigen nummer uit hun nieuwe plaat Nuit Parisienne à la Havane. En Peter Tchaïkovski, die zat in de zomer van 1890 in Italië, in Firenze. En die stad maakte op hem zo'n indruk dat hij toen hij thuis kwam meteen een aandenken schreef. En dit is het derde deel daaruit, uit zijn Souvenir de Florence.

Camerata de Lausanne in het derde deel uit de Souvenir de Florence van Peter Tchaïkovski. En zo zie je maar, de een komt na een vakantie thuis met een meesterwerk, de ander met een lelijke koelkastmagneet.

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De Marokkanen vieren hun overwinning op Nederland tijdens het WK. Ze speelden 1-1 gelijk na verlengingen en waren uiteindelijk de beste in een spannende penaltyreeks. Onder meer in Brussel kwamen blije supporters vroeg in de ochtend op straat.
1: Vive le Maroc! Non, franchement, on est très content.
2: Très, très, très content. Parce que c'est une victoire méritée et un match très, très, très difficile.
1: On a chanté, dansé.
2: Très, très bonne ambiance. Maintenant, on rentre à la maison, on va faire dodo.
0: Ze vonden het dus verdiend en konden daarna tevreden gaan slapen. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld dat zijn team al na de 16e finales naar huis moet. We hadden het geluk niet aan onze kant, zegt hij.
3: Het begon nog goed. Maar ik denk ook, als ik zie hoe de tweede penalty van Marokko erin gaat, dat ons Bart, onze keeper, eigenlijk de bal zelf met zijn hak erin tikt. Dan kun je niet spreken van dat we geluk hebben in dat soort momenten. En dat heeft uiteindelijk mede bepaald dat we eruit liggen.
0: GroenVoorzitter Ayman Horsch is gisteravond opgepakt tijdens een betoging voor de Palestijnen in Antwerpen. Volgens de politie waren ze aan het manifesteren op een verboden plaats. De GroenVoorzitter is niet te spreken over hoe hij aangepakt is door de politie en over de rol van N-VA-burgemeester Els van Doesburg.
4: Het is niet de eerste keer. De N-VA en burgemeester Els van Doesburg heeft een systematiek waarbij ze heel agressief omgaat met vreedzaam protest en in de plaats van te deescaleren probeert te escaleren. Ik heb het aan de levende lijve meegemaakt. Op een gegeven moment, toen er heel hard werd geduwd, heb ik me omgedraaid. Er stond een oudere dame naast mij. Zij was bijna omvergevallen. Ze kon moeilijk op adem komen. Ik heb me omgedraaid naar de politieagent en heel rustig gevraagd, kan u alstublieft deescaleren? Waarop ik opgepakt ben geweest. Dat is niet normaal.
0: De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen Etex, dat is de huidige naam van het bedrijf Eternit, dat vroeger het kankerverwekkende asbest produceerde. Er is anderhalf jaar onderhandeld om te bepalen wie wat moet betalen om de asbestvervuilingen op te ruimen. Maar de Vlaamse regering stopt daar nu mee omdat Etex te weinig zou willen betalen, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
5: We hebben vandaag de opdracht om tegen 2040 Vlaanderen asbest veilig te maken. Wij willen weten waar vandaag nog asbest aanwezig is. En daar waar het schadelijk kan zijn, waar schilfers loskomen, daar moeten we het gaan verwijderen. Dus dat is een heel grote opgave die we vandaag alleen afwentelen op de Vlaamse belastingbetaler, waarvan ik vind, zij hebben een verpletterende verantwoordelijkheid die zij volledig voor hun aandeel moeten opnemen. En daarover gaat het debat. En als dat niet lukt, minnelijk, moet dat via de rechtbank.
0: In Monaco zijn gisteravond 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. De dader is nog op de vlucht. De slachtoffers zouden een Oekraïense man en zijn gezin geweest zijn, zegt Steven de Kranen.
6: Het zou gaan om de Oekraïense zakenman Vadim Ermolaev, zijn vrouw en zijn jonge tienerzoon. Ermolaev woont sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in Monaco. De Oekraïense president Zelensky legde Ermolaev sancties op omdat hij zijn alcoholhandel voortzette in het door Rusland bezette schiereiland Krim. Om die sancties te ontwijken vluchtte Ermolaev naar Monaco. De autoriteiten zeggen dat het de eerste keer is dat er zo'n aanslag in Monaco plaatsvindt.
0: Eerst droog met opklaringen, later vanaf het westen meer wolken en kans op wat regen tot 24 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, de krantencommentaren.
8: Wat heel wat Vlamingen al aanvoelden, wordt nu bevestigd. Gemeenten gebruiken verkeersboetes steeds vaker om de kast te spijzen. Vlamingen betaalden minstens 12 miljoen euro aan vaak onwettige administratieve kosten bovenop hun boete, weet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Zo wordt handhaving een verdienmodel in de plaats van een middel voor verkeersveiligheid. Mechelen maakte het nog bonter door jobstudenten toegang te geven tot politiedatabanken en hen met hun eigen smartphone controles te laten uitvoeren. Een overheid die zelf de wet overtreedt, ondergraaft haar gezag om burgers te bestraffen. Het vertrouwen verdwijnt snel. De enige juiste reactie is de fout erkennen, de onterecht geïnde kosten terugbetalen en opnieuw de regels respecteren. Johan van der Lanotte zei het destijds al zo treffend. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Adriaan Kartuivel stelt in het Belang van Limburg vast wat een hardnekkig probleem kindermishandeling nog is in Vlaanderen. Dat leren de recentste cijfers. Vorig jaar kregen ruim 11.000 kinderen te maken met mishandeling of verwaarlozing. een stijging. En het aantal gevallen van fysieke mishandeling stijgt nog het meest. Dat er meer meldingen zijn, betekent dat signalen beter worden opgemerkt, maar toont ook hoe groot het probleem nog altijd is. De hulpverlening kampt met versnippering en personeelstekorten, waardoor niet elk kind snel genoeg geholpen wordt of zelf niet weet waar het terecht kan. Kindermishandeling beter aanpakken vraagt meer dan extra middelen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om signalen te zien en ernaar te handelen. Nog zo'n slepende kwestie blijft de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vaak is de uitleg daarvoor dat vrouwen nu eenmaal voor andere opleidingen kiezen. Maar dat is lang niet het volledige verhaal, benadrukt Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Zelfs bij gelijke opleiding, ervaring en functie verdienen vrouwen nog altijd zo'n 2% bruto minder. Op een hele loopbaan is dat een stevig verschil. Dat wijst op hardnekkige vooroordelen en maakt loontransparantie broodnodig. Pas wanneer iedereen kan zien wat collega's voor hetzelfde werk verdienen, kan die kloof worden gedicht. Alle mannen die Vrouwendag iets voor zagende wijven vinden, moeten beseffen dat die dus toch nog even nodig is. Ook in België, tot die schandelijke 2% is uitgewist. Erik Siarczyk schrijft in de tijd dat de oorlog in Oekraïne een nieuwe fase is ingegaan. Voor het eerst erkent Vladimir Poetin openlijk dat de Oekraïnse droneaanvallen Rusland raken, met brandstoftekorten en schade aan de energieinfrastructuur tot gevolg. Oekraïne wil de Russische bevolking laten voelen dat de oorlog niet langer een ver van hun bedshow is en probeert tegelijk de Russische oorlogsmachine te ontregelen. Toch lijkt dat Poetin voorlopig nog altijd niet naar de onderhandelingstafel te dwingen. Zo dreigt het conflict uit te monden in een uitzichtloze uitputtingsslag zonder militaire doorbraak of geloofwaardig diplomatiek perspectief. De ene hittegolf is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Warmtehysterie helpt niemand, zegt Bart Brinkman in de Standaard, maar wegkijken al evenmin. Droogte, hitte en noodweer worden stilaan de zomerstandaard, terwijl Europa nog gebouwd is voor het klimaat van gisteren. Hitteplannen alleen volstaan niet. We zullen ons veel beter moeten wapenen voor een nieuwe realiteit. Van hoe we bouwen tot hoe we onze publieke ruimte inrichten. Klimaatbeleid gaat niet alleen over minder uitstoten, maar ook over slimmer aanpassen. Alle creativiteit zal nodig zijn om de toekomst leefbaar te houden. Het is dinsdag 30 juni. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
7: Espresso met Clara de Dekker.
0: En ik kijk hier even naar buiten. Ik zie weinig zon deze ochtend. Dat voelt een beetje vreemd, maar ik ga niet liegen. Het doet ook wel even deugd om af te koelen en om niet in je teenslippers naar je werk te moeten komen. Iets wat je als koning waarschijnlijk beter niet doet, al zou ik dat eigenlijk beter aan Alexandre Desplat vragen, want hij schreef deze muziek voor de King's Speech.

Het rondo uit het vierde pianoconcerto van Louis-Ferdinand Hérold met Jean-Frédéric Neuburger aan de piano. En daarvoor muziek die daar perfect bij paste. Het thema uit The King's Speech van Alexandre Desplat. En van deze zangeres moesten we vorige maand jammer genoeg afscheid nemen. De Britse sopraan Felicity Lott, of Flot voor de vrienden. Neuburger aan de piano en daarvoor muziek die daar perfect bij paste. Het thema uit The King's Speech van Alexandre Desplat.

C'est le ciel qui m'envoie. Een duet uit de operette La Belle Hélène van Jacques Offenbach door tenor Jan Beuron en de onlangs overleden sopraan Felicity Lott. Ze was een fantastische zangeres, maar ze gaf ook veel les, onder andere aan de Vlaamse sopraan Kelly Paukens. Al had ze blijkbaar zelf een hekel aan het woord zangdocent. Just call me Flot, zei ze dan. En ik ben benieuwd of deze pianist ook een bijnaam heeft, want dit is Tigran Hamasyan, een pianist uit Armenië die evenveel houdt van jazz als van rock, maar in dit nummer houdt hij zich opvallend rustig. Lilac.

0: Lilac van Tigran Hamasyan. En dan wil ik toch nog eens deze bovenhalen. Het is nog maar 1 week geleden, maar ik mis Sander nu al in onze podcast natuurlijk. Eerste hulp bij Klassiek, maar we nemen even een zomerstop. Vanaf september zijn we terug. En misschien kan u ondertussen een paar afleveringen inhalen. Die over de vlucht van de Hommel bijvoorbeeld. Een heel leuke aflevering over de Russische componist Nikolaj Rimsky-Korsakov. Maar het moest vooruit gaan. Het is wel echt gigantisch snel, hè?
1: Het is een van de snelste werken ooit geschreven. Er worden zelfs wedstrijden gehouden om dit werk zo snel mogelijk te spelen. Daar staat ook een wereldrecord op.
0: Echt?
1: Ja, van een zekere David Garrett.
0: Oké.
1: En die, ja, ik vind het niet muzikaal, het gaat puur over snelheid. Maar die heeft toen wel een wereldrecord verbroken.
0: Voor de snelste uitvoering?
1: De snelste uitvoering, het snelste aantal noten per seconde. Tout court, maar dus met The Flight of the Bumblebee. David Garrett speelde het in 2008, blijkbaar op 1 minuut en 5 seconden.
0: En hoe klinkt
1: ja,
0: dat dan?
1: Ja, of het muzikaal is, laat ik in het midden, maar...
0: Oh, nu ben ik wel benieuwd.
1: Het is wel heel snel.
0: Dit doet pijn aan mijn oren. Dit is echt niet mooi. Sorry, David.
1: Maar het is wel de snelste uitvoering
0: ja,
1: van...
0: Ja, hij heeft er misschien een medaille voor gekregen, maar nee. Oh nee, zet dat af. Oh nee, zeg. Dit is gewoon een goochelshow.

Blijft toch een beetje een goochelshow, maar wel een hele leuke. De Vlucht van de Hommel van Nikolaj Rimsky-Korsakov door het Scottish National Orchestra. Een van de werken die Sander en ik dit seizoen besproken hebben in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. We hebben er zelfs ook even een duet van proberen maken, maar dat klonk meer als twee mekkerende schapen dan als hommels. Maar ook dat experiment kan u beluisteren via VRT Max.

Na de hommels, nu de vlinders. Het wordt hier bijna een natuurdocumentaire, maar wel heel fijne muziek. Butterflies, Day Out. Een eigen nummer van mandolinespeler Mark O'Connor met cellist Yo-Yo Ma en Edgar Meyer op contrabas. En dit zijn de strijkers van Quatuor Modigliani in het tweede strijkkwartet van Franz Schubert.

Het laatste deel uit het tweede strijkkwartet van Franz Schubert door Quatuor Modigliani. En dit komt uit het allereerste soloalbum van sopraan Gwendoline Blondel, Le Doux Silence de nos Bois. Een lied over de stilte en rust die je soms alleen maar in een bos kan vinden.

En toen was het echt stil. Sopraan Gwendoline Blondel met Le Doux Silence de Nobois van Honor d'Ambruy. Maar lang zal die stilte niet duren, want na 10 uur is Kathleen van Baveler met de Zomer van Clara. Dus geniet ervan en heel graag tot morgen vroeg.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen hem in een wurggreep en de man raakte bewusteloos. Volgens de rechtbank in Dendermonde was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meer gereanimeerd hadden, maar volgens de rechtbank gingen ze ervan uit dat hij gewoon bewusteloos was en dat ze hem geen hartmassage moesten geven. Ook daarvoor zijn ze dus vrijgesproken. Het gevangenispersoneel is weer aan het werk gegaan. Gisteren werd er gestaakt uit solidariteit met personeel van gevangenissen in Franstalig België, waar een sociaal conflict aan de gang was. Franstalige bonden kaarten ook de overbevolking in de gevangenissen opnieuw aan, waardoor heel wat gedetineerden op de grond slapen en de agressie tegen het personeel toeneemt. Na de zware aardbevingen in Venezuela stuurt ons land hulp. Bifast is vanmorgen vertrokken op de vrachtluchthaven in Melsbroek met hulpgoederen. Majoor Bertorfs.
1: Wij zijn momenteel hier vooral shelter items aan het inladen. Tenten, hulpgoederen om de mensen die momenteel hun huizen verloren hebben, om die tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Het is een aanzienlijke hoeveelheid waarmee dat we toch vele tientallen gezinnen een tijdelijk onderdak kunnen bieden.
0: Na de bevingen in Venezuela zijn er officieel al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers en er zijn nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. De politie in Antwerpen zegt dat de overwinning van Marokko op het WK daar relatief rustig gevierd is. Er werd enkele keren Bengaals vuurwerk afgestoken in Borgerhout en de politie stelde hier en daar verkeersovertredingen vast, maar er waren geen arrestaties nodig om de orde te herstellen. Marokko versloeg Nederland met strafschoppen en speelt nu in de 8e finale tegen Canada. Paraguay houdt vandaag een nationale feestdag na de overwinning ook op het WK tegen Duitsland. De president heeft dat aangekondigd. Meteen na de wedstrijd stroomden duizenden supporters samen in Asunción, de hoofdstad van Paraguay. En de festiviteiten kunnen dus nog een hele dag blijven doorgaan. Droog met wolken en opklaringen, later vanaf het westen meer bewolking met kans op wat lichte regen, rond 24 graden in het centrum van het land. Morgen start vrij zonnig, daarna bewolkt met hier en daar een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
3: Goedemorgen. Vandaag beginnen we de Zomer van Clara in Brazilië. Maar, klein detail, in Brazilië is het daar nu eigenlijk winter. Juli is er zelfs de koelste maand van het jaar. Al blijft koel natuurlijk een relatief begrip. De temperaturen blijven er zacht. Ik zag op de weerkaart dat het daar de komende dagen ongeveer even warm is als bij ons. Hoe dan ook, zomer of winter, de muziek van Heitor Villa-Lobos klinkt altijd zuiders. Wat dacht u van deze Bachianas Brasileiras? Welkom!

Ja, heerlijk, hè? Een stuk waarin Bach en Braziliaanse volksmuziek samenkomen. De Bachianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos. Lobos componeerde 9 van zo'n Bachianas. En dit was het openingsdeel uit de eerste embolada door de cellisten van het Nashville Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Mogrelia. En wie Brazilië zegt, zegt ook Antonio Carlos Jobim.

En Rosa Passos heeft er genoeg van. Genoeg van de saudade. Genoeg van het verlangen. Want dat is de letterlijke vertaling van Chega de Saudade van Antonio Carlos Jobim. Worden ook nog onder andere Yo-Yo Ma op cello naast nog een paar andere muzikanten. En Debussy is er ook bij vandaag. Nelson Freire speelt van hem een selectie uit diens eerste boek, Preludes. En het bijzondere is dat al die preludes een titel dragen. La fille aux cheveux de lin bijvoorbeeld, het eerste stuk waar we nu naar gaan luisteren, verwijst naar een gedicht van Le Comte de Lille over een eenvoudig meisje dat op het platteland leeft. Nelson Freire.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

0: Nelson Freire met drie preludes van Claude Debussy. La fille aux cheveux de lin, la sérénade interrompue en la cathédrale engloutie. En Debussy liet zich voor die laatste prelude, La cathédrale engloutie, inspireren door de Bretonse legende van de verzonken stad Is. Op heldere ochtend zou de kathedraal van die stad even uit de zee opduiken, met in de verte het geluid van klokken, gezangen en een orgel. Genoeg materiaal om een hele prelude mee te vullen, moet Debussy gedacht hebben. En hij is daar ook helemaal in geslaagd. En intussen is Justin Taylor aan het klavecimbel komen zitten. Niet voor muziek uit de barokperiode, maar wel voor een concerto uit 1959 van Jean Francais. Zijn concerto voor klavecimbel en ensemble. Geen massief orkest dus voor dit werk, wel een kleinere, intiemere bezetting. En op die manier komt het klavecimbel beter tot zijn recht. Dit is het menuet daaruit.
1: De zomer van Clara.

Een menuet van Jean-François uit zijn concerten voor klavecimbel en ensemble met Justin Taylor samen met Quatuor Zaïd onder leiding van Chloé Dufresne. Komt uit een nieuw album, Clave sans vent, met daarop 20e eeuwse composities voor klavecimbel, waaronder ook werk van Francis Poulenc, Manuel de Falla en Henrik Gurecki. Ook recent is het album Bomba Flamenca van La Tempête, het collectief van Simon-Pierre Bestion. Bijzondere plaat met een verbeeldingsvolle hoes, dat kan je wel zeggen, een koets vol bloemen die door ossen wordt getrokken in een woestijnachtig landschap. En ja, de muziek op het album is al even verbeeldingsvol. Er staat een denkbeeldig requiem op voor de dood van keizer Karel V, met muziek van Spaanse polyfonisten naast Arabo-Andalusische traditionals. Een heel kleurrijke plaat, knap samengesteld door de dirigent zelf, Simon-Pierre Bestion. Dit is een fragment daaruit, een stukje uit de Missa Mille Regrets van Cristobal de Morales.

Mooi gedaan. La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestion, met een fragment uit de Missa Mille Regrets van Cristobal de Morales, gecombineerd met een Arabo-Andalusische traditional. Komt uit een keuze van Clara Bomba Flamenca.

Een gezellige bende luitisten bij elkaar in La Bande des Luttes, een collectief ooit samengesteld door luitist Philippe Malfeint. Ze speelde hier een ballet en niet zomaar een ballet, het Ballet de la Reine van Michael Pretorius. En ik weet niet of u er thuis eentje heeft liggen, ik alleszins wel. Zo'n ouderwetse waaier, dat werkt nog altijd goed bij warm weer. Een waaier staat ook op de hoes van een al wat ouder album van het Carmina Quartet en luitist Rolf Lieslevand. Met daarop Spaans geïnspireerde muziek van Luigi Boccherini en muziek van Joseph Haydn, waaronder de volgende serenade.

Zeer elegant, dit Andante Cantabile van Joseph Haydn met Matthias Enderle viool en Rolf Lislevant gitaar. En dan heb ik nog een scherzo voor u. Eentje van Alexander Glazunov uit zijn strijkquintet in La door het Nash Ensemble.

0: 11 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Dokt. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 was agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen hem in een wurggreep en verloor hij het bewustzijn. Volgens de rechtbank in Dendermonde was de wurggreep toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet gereanimeerd hebben, maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken. Zegt de advocaat van een van de agenten, Yves Brakke.
1: Ze hebben eigenlijk veel gedaan. Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zijlig geplaatst om de luchtwegen vrij te maken. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. Ze hebben water over zijn gezicht gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze dan in die omstandigheden beslist om niet tot reanimatie over te gaan. De mug is ook verwittigd, de ziekenwagen is verwittigd. Dus ze hebben eigenlijk heel veel handelingen gesteld. Maar helaas is die jonge man toch overleden.
0: Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je dan zonder geldig vervoersbewijs de trein opstapt, word je beschouwd als een zwartrijder en krijg je een boete van €90. Tot nu toe kon je wel nog een ticket aan boord kopen met een toeslag van €9. Maar dat systeem werd misbruikt en was vaak de aanleiding voor discussies en agressie, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Dat was eigenlijk ook een grijze zone, ja, die misbruik in de hand werkte. Reizigers die wachten met het kopen van een ticket tot ze de treinbegeleider zien, wel in de toekomst zullen zij natuurlijk meteen boet worden. En we willen echt wel de zwartrijders tegengaan. Maar we zien ook dat die discussies over vervoersbewijzen, dat is de belangrijkste oorzaak van agressie. Dus minder zwartrijders moet op die manier ook zorgen voor minder agressie tegenover ons personeel.
0: Fraude door zwartrijden kost de NMBS jaarlijks gemiddeld €80 miljoen. Na de zware aardbevingen in Venezuela is een rampenteam van BeFast vanmorgen met hulpgoederen naar daar vertrokken. Majoor Bert Torfs.
3: Wij zijn momenteel hier vooral shelter items aan het inladen. Tenten, hulpgoederen om de mensen die momenteel hun huizen verloren hebben, om die tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Het is een aanzienlijke hoeveelheid waarmee we toch vele tientallen gezinnen een tijdelijk onderdak kunnen bieden.
0: In Venezuela zijn er officieel al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers. De interim-president spreekt van de grootste natuurramp in de geschiedenis van Venezuela, met ook nog 50.000 vermisten. 6 dagen na de ramp zijn er nog altijd plaatsen waar reddingsteams niet geraakt zijn. Vanaf het westen meer bewolking met kans op wat lichte regen en rond 24 graden in het centrum van het land. Morgen start vrij zonnig, daarna bewolkt met hier en daar een bui. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
5: En een goeiemorgen.

Hij kwam oorspronkelijk uit het noordwesten van Tsjechië, ook wel de tuin van Bohemen genoemd vanwege het relatief warme klimaat daar. Ik heb het over František Antonín Rössler, ook bekend onder zijn Italiaanse naam Antonio Rossetti. Rossetti was een tijdgenoot van Mozart en was destijds vrij succesvol als componist. Of dat wij elkaar persoonlijk gekend hebben, weten we niet. Wat wel vaststaat, is dat Rossetti's Requiem werd uitgevoerd op de begrafenis van Mozart. Hier hoorden we een deel uit een van zijn vele symfonieën, het Allegro Vivace, uit zijn symfonie in S door Concerto Köln.

Blijft altijd heerlijk toch, die Hongaarse dansen van Johannes Brahms. We hoorden hier de eerste in Soulklein met Niels Munkemeijer op altviool en William Nguyen aan de piano. En nu gaan we het wel heel erg ver zoeken in Hawaii met Alan Hovenes. Want in het volgende pianowerk, Ko'olau, neemt hij ons mee naar de Ko'olau-bergen op, jawel, Hawaii.

Heel repetitieve muziek hier in Viach uit de 3 stukken voor 2 piano's van Allen Hovenes. En daarvoor hoorden we ook nog co-Olauwe pianiste Martin Berkowski was dat. En wie kent niet het verhaal van de wilde zwanen? Het sprookje van Hans Christian Andersen, waarin een boze stiefmoeder de 7 broers van prinses Elisa in zwanen verandert. Alleen Elisa kan die betovering doorbreken. Ze moet daarvoor wel 7 hemden weven, gemaakt van brandnetel. En wie kent niet het verhaal van de wilde zwanen? Het sprookje van Hans Christian Andersen, waarin een boze stiefmoeder de 7 broers van prinses Elisa in zwanen verandert. Alleen Elisa kan die betovering doorbreken. Ze moet daarvoor wel 7 hemden weven, gemaakt van brandnetels. En ik krijg al pijn

0: De zomer van Clara.
1: Ja, ik kende tot hiertoe enkel alleen maar de instrumentale versie. Het was voor mij dan ook een verrassing om de vocale versie eens te horen. Dankzij samensteller Ilja Lisser. Dank je wel, Ilja. Sopraan Jane Sheldon was dat. En het Tasmanian Symphony Orchestra onder leiding van Ola Rutner. Met een fragment uit de concertsuite Wild Swans van de Australische componiste Elena Katz-Tchernin. En deze sluit daar mooi bij aan, het tweede strijksextet van Alexander Borodin.

Ik weet niet of u daar ook aan moest denken toen u het begin hoorde van dit strijksextet van Alexander Borodin. Een soort van vlinderige fladder in de strijkers. Dat doet me altijd denken aan Felix Mendelssohn. Muziek dus van Borodin was dat door het Nash Ensemble, zijn tweede strijksextet. Dat vertelde ik al. En dan schuiven we wat op in de tijd met Susanna, een opera uit 1955 van Carlyle Floyd, gebaseerd op het apocryfe verhaal van Susanna en de ouderlingen. Daarin volgen we de bloedmooie en welgemanierde Susanna. Maar ja, die schoonheid levert haar alleen maar miserie op. Mensen worden jaloers op haar, ze wordt vals beschuldigd. En dat alles maakt dat ze breekt met de gemeenschap waarin ze leeft. Uit die opera zingt Kate Royal nu een opera van haar, The Trees on the Mountains.

Ja, mooi hè. The Trees on the Mountains uit Susanna. Een muziek van Carlisle Floyd met sopraan Kate Royal en de orchestra of the English National Opera onder leiding van Edward Gardner. Ze heette eigenlijk Taillefer in plaats van Taillefer. Jawel, de Franse componiste Germaine Taillefer veranderde haar naam deels uit protest tegen haar vader, die haar muzikale ambities niet ernstig nam. Hij stond nogal wantrouwig tegenover een opleiding aan het conservatorium en wilde haar studies niet betalen. Maar Taillefer liet zich niet tegenhouden. Ze zette haar opleiding gewoon voort en verdiende zelf haar geld, onder meer door les te geven. En zo bouwde ze stap voor stap haar eigen carrière op. Dit is een concerto van haar uit 1927. Taillefer was toen 35.

Een heerlijk concertino van Germaine Taillefer met Marie-Pierre Langlamet op harp en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Juanjo Mena. En deze is nog van Ferdinand Ries, het rondo uit zijn fluitkwartet in Mi klein door Oxalis. MUZIEK

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem. Een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
3: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het schooljaar zit erop. Vier agenten zijn vrijgesproken voor de dood van een man die stierf door een wurggreep. En in Spanje hebben veel meer migranten dan gedacht verblijfspapieren aangevraagd. De laatste schooldag is overal ongeveer afgelopen voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen. Veel scholen hadden vandaag een aangepast programma en stopten al rond de middag. Maar volgens minister van Onderwijs Suhail Demir moet 30 juni vanaf volgend jaar een volledige schooldag worden. Amory de Mulder ging naar basisschool De Luchtballon in Mechelen.
4: Nog een laatste keer bepaalt de bel hier vandaag de agenda. En dan is het boeken toe, pennen neer. Hoog tijd voor een welverdiende vakantie. En die begint al meteen vanmiddag.
5: Nog een halve dag op school zitten en daarna ga ik naar de edelstenenwinkel bij iemand komen spelen en eten.
6: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
5: Vandaag vind ik het leuk dat het een halve dag is, nu terwijl het geen halve dag is.
4: Maar vanaf volgend jaar wordt 30 juni een hele schooldag. Wat ze daar hiervan vinden, de meningen zijn verdeeld.
7: Nu volgend jaar is het toevallig een woensdag, hè? Dus valt het wel mee. Het voordeel is dat wij als leerkrachten zelf nog een halve dag tijd hebben om de school netjes af te sluiten.
8: Dan heb je wel een hele dag om met de kinderen fijne activiteiten te doen, om te kunnen afsluiten. Vind ik het erg? Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg.
4: En een halve dag of niet, dit schooljaar zit er in elk geval weer op.
9: Ook wel spijtig, want ik ga mijn vrienden missen en de school ook.
3: Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. De operatie was gericht tegen een bende die drugs zou verkopen in de Brusselse gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gilles en die ook betrokken zou zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. Eén van hen hield hem in een dodelijke wurggreep. Maar volgens de rechtbank in Dendermonde hebben de agenten niks verkeerds gedaan. Een verslag van Philippe Heijmans.
10: In januari 2022 wordt de politie van Wetteren opgeroepen voor een agressieve man die wellicht onder invloed is van drugs. De vier agenten kunnen hem niet kalmeren en één politieman duwt daarop de halsslagader van de man dicht, waarop die het bewustzijn verliest en sterft. Volgens de rechtbank was dat toegelaten, zegt woordvoerder Peter Katoor.
11: Volgens de beoordeling van de rechtbank was het effectief legitiem om die bloedwurging, om die techniek toe te passen, omdat alle andere dwangmiddelen eigenlijk geen enkel nut hadden.
10: De familie van de man vindt dat de agenten te weinig hebben gedaan om hem te redden. Maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken, zegt Yves Brakke, advocaat van een agent.
12: Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. De mug is ook verwittigd, de ziekenwagen is verwittigd.
10: Een vrijspraak over de hele lijn voor de agenten dus, die opgelucht reageren. Voor de familie voelt het helemaal anders, zegt advocaat Thomas Gillis.
13: Juridisch vinden wij, voor moeder, voor broer, voor zus, dat er op vandaag geen gerechtigheid is. Dat betekent dat de kans dat we in hoger beroep gaan natuurlijk zeer groot is.
3: De vroegere asbestproducent Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moet betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar ze zet die gesprekken stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog op nieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is al sinds begin jaren 2000 verboden, maar elk jaar sterven meer dan 1000 mensen in ons land aan ziektes die door asbest veroorzaakt zijn. Die officiële cijfers zijn wellicht nog een onderschatting. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je op de trein zit zonder ticket, word je beschouwd als een zwartrijder en krijg je een boete van €90. Wie geen vervoersbewijs kon kopen omdat de automaat in het station niet werkte of wie zijn abonnement niet bij zich heeft, krijgt wel nog de mogelijkheid om later te betalen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.
14: Wanneer er in jouw station onvoldoende ticketautomaten waren die werken, dan wordt de treinbegeleider eigenlijk automatisch van op de hoogte gebracht. En als je dan wordt gecontroleerd door de treinbegeleider, dan krijg je een kaartje met daarop een QR-code. Daarop zal niet de boete van €90 staan, maar wel het gewone tarief van je treinticket. En dan heb je 2 weken de tijd om dat alsnog te betalen.
3: In Spanje hebben al meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om geregulariseerd te kunnen worden, terwijl de overheid uitging van maar 500.000. Midden april werd een grootschalig plan van kracht om mensen zonder verblijfspapieren te regulariseren en die periode loopt vandaag af. Mieke Strings, veel meer mensen dan gedacht deden dus een aanvraag.
15: Ja, inderdaad, een definitief cijfer is er nog niet, maar in Spaanse media is nu al sprake van 1,3 miljoen aanvragen. Maandenlang hebben lange rijen migranten echt aangeschoven bij consulaten, bij vreemdelingendiensten, om dat dossier in orde te krijgen. En die campagne die werd breed gesteund, onder meer ook door de werkgeversorganisaties en de kerk. Maar er was ook hevige kritiek, vooral van de uiterst rechtse partij Vox. Er waren wel strenge voorwaarden. Je moest bijvoorbeeld bewijzen dat je al minstens 6 maanden in Spanje bent en dat je geen strafblad hebt, ook niet in je geboorteland. Nu, het valt natuurlijk nog af te wachten hoeveel van die aanvragen echt zullen worden goedgekeurd, maar wie aan de voorwaarden voldoet, kan in principe een verblijfsvergunning voor 1 jaar krijgen, dat alleen geldig is in Spanje zelf en mogelijk kan die ook nog verlengd worden.
3: Dankjewel, Mieke. Bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij temperaturen rond 24 graden in het centrum. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Vooraan het einde van het schooljaar. Op de meeste scholen zit de laatste halve dag erop. Maar in het vervolg moet dat een volledige dag worden van minister van Onderwijs Demir. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
17: Goedemiddag. Het is intussen, of toch bijna, etenstijd. En ik weet niet wat er bij u op het menu staat. Misschien is een Italiaanse lunch wel een idee. Een panino, een salata of een lekkere pizza. En daar hoort natuurlijk muziek bij. Italiaanse muziek van Vincenzo Albricci.

Hij werkte in Rome, Stockholm, Dresden, Londen, Leipzig en Praag. Dat zou ik graag even in zijn schoenen hebben gestaan. Vooral dan om te weten hoe het er destijds aan toe ging in die steden. Ik heb het over de 17e-eeuwse componist Vincenzo Albricci. Er is jammer genoeg niet zoveel muziek van hem bewaard gebleven. Een groot deel van zijn oeuvre ging op in de vlammen. Dit was een sonate van hem door Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel. En dit is een klassieker, de zomer uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi. Die muziek klinkt bijna als het weer van de voorbije dagen, van een broeierige hitte tot een heftige onweersbui.

0: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Met een stevige storm eindigt de zomer van Vivaldi. Dit was een versie met violist Théotime Langlois de Swart en Le Consort. Een zeer goede opname wat mij betreft. En vergeet met deze warme dagen zeker uw planten en bloemen niet te gieten. Ook zij hebben water nodig. En misschien kan u dit liedje van Agustín Rivas dan wel opzetten. Yo vengo regando flores. Letterlijk, ik kom bloemen begieten. Het gaat hier eigenlijk om een liefdesliedje. Een reiziger die bloemen begiet als metafoor voor de liefde.

0: Muziek die uitnodigt om te dansen uit de nieuwe plaat van L'Arpeggiata onder leiding van Cristina Plujar, La Torre del Oro, een Venezolaans liefdesliedje, Yo Vengo Regando Flores van Agustin Riva. We hoorden ook nog de stemmen van Luciana Mancini en Vincenzo Capezzuto.
1: De zomer van Clara.
0: En ik weet niet of u vakantieplannen heeft. Misschien bent u wel iemand die liever thuis blijft en op ontdekkingstocht gaat in eigen land. Wel, mocht dat zo zijn en u heeft tijdens een van die uitstapjes een heerlijke plek ontdekt. Een prachtige tuin bijvoorbeeld, of een charmante oude villa, of een vergeten museum. Dan mag u ons dat altijd laten weten. Wij verzamelen namelijk verborgen pareltjes, plaatsen waarvan u denkt, oh, wat een ontdekking. U mag uw tips altijd doorsturen naar onze Clara-app of naar zomer@clara.be.

Altijd stemmig en vooral ook heel huiselijk met dat harmonium. Deze vijf bagatellen van Antonin Dvorak. We hoorden Frank Bralet op harmonium en Ensemble Exploration, de leiding van Roel Dieltiens. En we houden het huiselijk met een van de twee mazurkas, de Salon, van Eugène Isaïe.

Sylvia Wang, viool, en Eliane Reyes, piano, met Dans le lointain, een mazurka van Eugène Isaïe. Twee liederen nu uit het jaar 1908 van Gabriel Dupont. Het sensuele Les Caresses, de Strelingen, gevolgd door het meer speelse Chanson des Noisettes. Kleine pareltjes uit de Franse liedkunst, hier met de stem van Cyril Dubois en Tristan Reis aan de piano.

Consortium Classicum met het rondo uit het sextet in S van Injas Pleyel. En we ronden ons eerste luik van de Zomer van Clara af met het slotdeel uit de eerste symfonie van Schubert door Birok onder leiding van René Jacobs. Zo dadelijk is er Summertime, een non-stop playlist van Julie Mozart. Straks na 2 uur gaan we gewoon verder met de Zomer van Clara, vandaag wederom met Olaf. Maak er nog een mooie dag van verder.

0: 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het schooljaar zit erop. 4 agenten zijn vrijgesproken voor de dood van een man van 26 tijdens een politieinterventie. En in Spanje hebben veel meer migranten dan gedacht verblijfspapieren aangevraagd. De schoolbel heeft de grote vakantie aangekondigd voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen. De meeste scholen organiseren vandaag maar een half dagje. Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, wil dat vanaf volgend schooljaar veranderen. Dan moet 30 juni een volledige schooldag worden. Amorie de Mulder ging de leerlingen uitzwaaien in basisschool De Luchtballon in Mechelen.
1: Nog een laatste keer bepaalt de bel hier vandaag de agenda. En dan is het boeken toe, pennen neer. Hoog tijd voor een welverdiende vakantie. En die begint al meteen vanmiddag.
2: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
3: Vandaag vind ik het leuk dat het een halve dag is, nu terwijl het geen halve dag is.
1: Maar vanaf volgend jaar wordt 30 juni een hele schooldag. Wat ze daar hiervan vinden, de meningen zijn verdeeld.
4: Nu, volgend jaar is het toevallig een woensdag, hè? Dus valt het wel mee. Het voordeel is dat wij als leerkrachten zelf nog een halve dag tijd hebben om de school netjes af te sluiten.
5: Dan heb je wel een hele dag om met de kinderen fijne activiteiten te doen, om te kunnen afsluiten. Vind ik het erg? Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg.
1: En een halve dag of niet, dit schooljaar zit er in elk geval weer op.
6: Ook wel spijtig, want ik ga mijn vrienden missen en de school ook.
0: Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gilis in Brussel. Ze zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. Een van hen hield hem in een dodelijke wurggreep. Volgens de rechtbank van Dendermonde hebben de agenten niks verkeerds gedaan, vertelt Filip Heijmans.
7: In januari 2022 wordt de politie van Wetteren opgeroepen voor een agressieve man die wellicht onder invloed is van drugs. De 4 agenten kunnen hem niet kalmeren en 1 politieman duwt daarop de halsslagader van de man dicht, waarop die het bewustzijn verliest en sterft. Volgens de rechtbank was dat toegelaten, zegt woordvoerder Peter Katoor.
8: Volgens de beoordeling van de rechtbank was het effectief legitiem om die bloedwurging, om die techniek toe te passen, omdat alle andere dwangmiddelen eigenlijk geen enkel nut hadden.
7: De familie van de man vindt dat de agenten te weinig hebben gedaan om hem te redden. Maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken, zegt Yves Brakke, advocaat van een agent.
9: Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. De mug is ook verwittigd, de ziekenwagen is verwittigd.
7: Een vrijspraak over de hele lijn voor de agenten dus, die opgelucht reageren. Voor de familie voelt het helemaal anders, zegt advocaat Thomas Gillis.
10: Juridisch vinden wij, voor moeder, voor broer, voor zus, dat er op vandaag geen gerechtigheid is. Dat betekent dat de kans dat we in hoger beroep gaan natuurlijk zeer groot is.
0: De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog op nieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je op de trein zit zonder ticket, word je beschouwd als een zwartrijder. Je moet zelfs al een geldig ticket op het perron hebben. Daarop wordt ook gecontroleerd vanaf morgen. De NMBS wil zo het zwartrijden en de agressie tegenover het treinpersoneel tegengaan. En de boetes kunnen oplopen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Timmerman.
11: Wie geen geldig vervoerbewijs heeft of kan voorleggen, die riskeert bij een controle een boete van €90, wat, als dat niet wordt betaald, ook nog kan oplopen tot een administratieve boete. En dat kan in dat geval, zelfs als je meerdere keren wordt betrapt, kunnen die boetes oplopen tot €500.
0: Volgens controles en tellingen van de NMBS heeft 7% van de reizigers geen geldig vervoersbewijs op zak. Per jaar betekent dat 80 miljoen minder inkomsten voor de treinmaatschappij. En in Spanje hebben al meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om geregulariseerd te worden. Vooraf ging de overheid ervan uit dat 500.000 mensen wettelijke papieren zouden kunnen krijgen. De regularisatiecampagne begon 1 april en loopt vandaag af. Mieke Strings, dat zijn wel heel veel aanvragen, hè?
12: Ja, inderdaad. Het is nog wachten op een definitief cijfer. Maar in Spaanse media wordt nu al gesproken over 1,3 miljoen aanvragen. Er hebben wekenlang tot 's nachts rijen gestaan bij consulaten en vreemdelingendiensten met migranten die hun dossier in orde wilden krijgen. Want je moest bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat je al 5 maanden ononderbroken in Spanje was en dat je geen strafblad had, ook niet buiten Spanje. Er was veel steun voor deze campagne, onder meer van de werkgevers, maar ook heftige kritiek, vooral van de uiterst rechtse partij Vox. We zullen nog moeten zien hoeveel aanvragen uiteindelijk goedgekeurd zullen worden, maar als het lukt, kunnen migranten een verblijfsvergunning voor 1 jaar krijgen, die alleen in Spanje geldig is en mogelijk verlengd kan worden. De meeste van die mensen werken trouwens en zullen nu dus ook belastingen moeten betalen.
0: Dankjewel, Mieke. Het is bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Dan halen we nog 25 graden. Dit nieuws begon nog een laatste keer op school. Het schooljaar zit erop en de grote vakantie kan voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen starten. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Blijf verwonderd. Summertime. Op Clara.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het schooljaar zit erop voor ruim 1,2 miljoen leerlingen. Veel scholen waren maar een half dagje open vandaag en stopten rond de middag. De leerlingen van de luchtballon in Mechelen kijken uit naar hun grote vakantie.
1: Voor de vakantie naar Italië, dan ga ik naar Aquasplash en naar de zee.
2: Morgen op kamp met mijn vrienden.
3: Ik ga naar Noorwegen en ik ga daar met de bus slapen op de parkeerplaats bij het strand.
4: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
0: Vanaf volgend schooljaar wordt de laatste schooldag op 30 juni verplicht een volledige schooldag. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Demir beslist. Al valt die laatste schooldag volgend jaar wel op een woensdag. Vanaf morgen kan je geen treinticket meer in de trein kopen. Je moet al op het perron een geldig vervoersbewijs hebben. Met die maatregel wil de NMBS zwartrijden tegengaan en de agressie tegenover het personeel bestrijden. Wie zonder geldig vervoersbewijs betrapt wordt, krijgt een boete van €90. Heb je toch een geldig ticket of abonnement, maar heb je dat niet bij of kan je dat niet laten zien, dan kan je de boete wel laten annuleren, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.
5: In dat geval, maar dat is eigenlijk vandaag ook al, dan krijg je de kans om dat toch nog te tonen dat je in orde bent. De treinbegeleider zal jou wel die regularisatie van €90 geven, maar nadien is het aan jou eigenlijk om contact op te nemen met onze klantendienst of om naar het loket te gaan om dan die regularisatie te laten annuleren.
0: In Spanje hebben meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om wettelijke papieren te kunnen krijgen. Dat is meer dan verwacht, want de Spaanse overheid wilde 500.000 mensen regulariseren om de economie te ondersteunen. De campagne begon half april en loopt vandaag af. Ze kreeg steun van werkgevers voor wie migranten belangrijk zijn, maar er was ook kritiek. De mensen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd krijgen een verblijfsvergunning van 1 jaar voor Spanje en die vergunning kan ook nog verlengd worden. En in Zuid-Afrika wordt er in verschillende steden opnieuw betoogd tegen de aanwezigheid van illegale migranten. Actiegroepen eisen al langer dat buitenlanders zonder papieren het land uit moeten. Er is veel werkloosheid in Zuid-Afrika. De actievoerders vinden dat migranten hun werk afnemen. De anti-migrantencampagne verloopt heftig met veel confrontaties en heeft er al toe geleid dat duizenden migranten het land zijn uitgevlucht. Het is bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien. Dan halen we nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.
7: Taking old sounds to new places. MA-festival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
6: De zomer van Clara met Katelijne Boon.
8: Goedemiddag. De grote vakantie is begonnen en Clara heeft gisteren haar zomerplunje bovengehaald en neemt u de hele zomervakantie mee. We gaan een middagje doen in de schaduw van een grote boom of trekken wandelschoenen aan voor een verkwikkende tocht langs vergezichten of verborgen parels. Muzieksamensteller Gerrit Valkenaars begint in Zweden. Daar ontmoeten we Hugo Alfen. Hij was niet alleen componist en dichter, maar schilderde ook. En dit is zo'n heerlijk tafereel van hem, een dansende herderin die in het malse gras op blote voeten danst. Trek uw schoenen uit en dans mee.

Een dans die klinkt als een zotte morgen, de dans van de herderin. Wellicht het meest bekende orkestwerk van Hugo Alfen komt uit zijn ballet De Bergkoning. En we horen hier Esa-Pekka Salonen als dirigent van het Zweeds Radiosymfonieorkest. We verlaten Scandinavië, steken de plas over naar het Engeland van koning Arthur. Henry Purcell componeerde op tekst van John Dryden een semi-opera over de mythische King Arthur. Geen opera in de Italiaanse betekenis, maar een mengvorm van toneel, zang en dans. En ook daar duiken dansende herderinnetjes op. In volgende scène verleiden ze hun gezelschap tot een feestelijke ronde dans. We horen sopranen Mary Lawson en Anna Dennis en de Gabriella Players van Paul McCreesh.

Shepherd, shepherd, leave the coying and come shepherds, lead up a lively measure. Besloten met een rondo, drie deeltjes uit King Arthur van Henry Purcell. Een dramatisch werk vol goede en kwade tovenaars, mythische en bovennatuurlijke wezens, soldaten, verliefde herders, dronken boeren en bewoners van een bevroren land. En ook Vivaldi schreef sterke theaterwerken natuurlijk. Een van zijn opera's is Farnace, voor het eerst uitgevoerd in 1727, bijna 300 jaar geleden dus. Als het hoofdpersonage Farnace, de koning van Pontus, overmand wordt door angst en terreur bij het visioen van zijn dode zoon, zingt hij een van de meest beklijvende, ja zelfs bloedstollende aria's, Gelido in ogni vena. Ik voel het bloed in elke ader ijskoud stromen. De schim van mijn bloedeloze zoon vervult mij met terreur. Een glansrol voor mezzosopraan Magdalena Kozina.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.

Muziek die echt onder je huid kruipt. Ook hierin toonde Antonio Vivaldi zich een meester van dramatische spanning. We blijven nog even bij die Rosse priester uit Venetië met een van zijn instrumentale werken. Een concerto voor twee violen, cello, strijkers en basso continuo uit die legendarische en invloedrijke concertbundel L'estro armonico. Concerto bestaat uit vier korte deeltjes in een typische sonata da chiesa vorm gegoten. Eerst dus een traag deel en dan weer een snel. Het stokkende adagio e spiccato zorgt meteen voor een intrigerend begin dat een beetje doet denken aan wat we net hoorden. Heel boeiend ook om te luisteren naar de solisten die voortdurend op elkaar inspelen. Met Rachel Potcher in haar Brecken Baroque en tweede solist Bojan Cicic krijgen we hoe dan ook een uitvoering van de bovenste plank.

Violiste Rachel Potcher en Bojan Cicic en Bracken Baroque spelen het tweede concerto uit de bundel L'Estro Armonico van Antonio Vivaldi. Concerto voor twee violen, cello strijkers en basso continuo. En van de Venetiaanse barokmeester maken we een sprong naar vandaag. De Britse Anna Klein, die in New York woont en werkt, is een veelgevraagde en uitgevoerde componiste die samenwerkt met orkesten, choreografen, filmmakers en beeldende kunstenaars uit de hele wereld. In 2019 schreef ze een celloconcerto, zo mag je het eigenlijk wel noemen, Dance, en ze droeg het op aan haar vader Leslie. Ze inspireerde zich daarbij op een gedicht van Rumi. We horen het weemoedige, langzame eerste deel, dat ook de titel draagt van de eerste regel uit het gedicht van Rumi, When You're Broken Up. En dat wordt hier intens uitgevoerd door Maya Bogdanovic. En daarop laten we het chanson Mort et Fortune naadloos aansluiten. Twee heel verschillende werelden, maar allebei gebouwd op een heel bijzonder gevoel voor klank.

Zo overbrugden we een half millennium. De onvoorspelbaarheid van leven en dood, ook 500 jaar geleden was het een geliefd thema in de muziek voor het onovertroffen Utopia-ensemble. Dat van Nicolas Gombert, het chanson Mort et Fortune zong, waarin de stemmen zo dicht in elkaar geweven werden dat je nauwelijks nog afzonderlijke lijnen hoorde. Mozart was maar net 17 toen hij zijn 25e symfonie schreef. Maar echt jeugdig en onbevangen kan je ze niet meteen noemen. Ze is onstuimig en intens en om dat nog meer in de verf te zetten, koos Mozart voor de toonaard van G. Klein die hij zelden gebruikte en alleen reserveerde voor dramatisch geladen muziek. Al van in de eerste mate is die onrust voelbaar. Het is muziek die het grote publiek leerde kennen dankzij de film Amadeus. Hier zijn Tom Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra.

0: En zo kreeg u een flinke portie stormoedrang terug van de 25e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier gespeeld door Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman.
1: De zomer van Clara met Katelijne Boon.
0: De naam Couperin doet misschien meteen denken aan François Couperin, maar met Louis Couperin gaan we een generatie verder terug. Net als Mozart werd hij nauwelijks 35 jaar oud, maar toch was hij een van de grondleggers van de Franse barokmuziek. Zijn muziek is minder virtuoos dan die van tijdgenoten in Italië of Duitsland, maar zit vol kleur, harmonie en een subtiele dialoog tussen de stemmen. En dat hoor je prachtig in de Fantasie voor vier stemmen. Geen enkele stem treedt op de voorgrond. Alle stemmen zijn gelijkwaardig en zorgen voor een klank die voortdurend van kleur verandert. Kortom, verfijnde meerstemmigheid. Hier met dank aan het ensemble Marie Nostrum.

De Fantasia 4 van Louis Couperin in een verfijnde uitvoering van ensemble Mare Nostrum. Johann Sebastian Bach keek met grote bewondering naar de Franse muziek en dat hoor je ook in zijn 6 Franse suites. Bach was nog een jonge man van 30 die aan het Hof van Keuten werkte toen hij ze schreef. Als pedagogische werken eigenlijk voor zijn eigen privékring. De eerste suite in D-klein is de meest klassieke van de 6 en hierin houdt Bach zich strikt aan de gebruikelijke volgorde van de dansen. Een allemande, een courante, sarabande, 2 minuetten en een gigue. Een ideaal stuk dus om kennis te maken met het genre en met de verschillende dansvormen in hun puurste vorm. En met Murray Pariah aan de piano weet je dat je in deze uitvoering zowel elegantie als dans hand in hand zal krijgen.

0: Sneets van Rockwerchten live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
1: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival.

0: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Dat was er dan, de eerste Franse suite van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Murray Peraya. En nu twee componisten die op het eerste gezicht heel weinig met elkaar gemeen hebben. Moondog leefde jarenlang op straat in New York, maar deze Viking van Sixth Avenue werd een van de origineelste stemmen van de Amerikaanse muziek. Zijn pastorale is bedrieglijk eenvoudig, maar werkt hypnotiserend door de herhalingen. En daarna volgt Alfred Schnittke. Het aangrijpende slotdeel van zijn pianoquintet uit 1976 is ook een pastorale, een moderato pastorale. Maar hier horen we heel verstilde broze muziek met een melancholie die lang blijft nazinderen. Schnittke schreef dat werk als een muzikaal requiem ter nagedachtenis aan zijn overleden moeder.

Twee fascinerende composities na elkaar. Daarnet het ingetogen, hypnotiserende slotdeel, het moderato pastorale uit het pianoquintet van Alfred Schnittke door het Barbican Piano Trio, aangevuld door een violist en een altviolist. En daarvoor pastorale van Moondog, gespeeld door pianist François Mardy-Rossian. Van Alfred Schnittke gaan we naar het Hirtengesang uit Beethovens Pastorale, zijn zesde symfonie. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm, dat schreef hij erbij. Opgeluchte en dankbare gevoelens na de storm. We kunnen er ons na de hitteonweders van de afgelopen dagen iets bij voorstellen. Dit is Nicolas Harnoncourt, die het Chamber Orchestra of Europe dirigeert.

Het Hertengezang, vijfde deel uit Beethovens Pastorale Symfonie met Nicolaus Harnoncourt en het Chamber Orchestra of Europe. Johann Nepomuk Hummel nu. Hij was net als Mozart een wonderkind. Hij woonde als jonge knaap zelfs een tijd in huis bij Mozart. Later werd hij een van de beroemdste pianovirtuozen van Europa en een belangrijke schakel tussen de klassieke stijl en de vroege romantiek. Dit is zijn Tyrolienne Variée, een reeks sprankelende variaties op een populaire Tyroolse melodie. Iets waarin Cecilia Bartoli zich volop virtuoos kan uitleven. Ze waagt zich zelfs aan wat Tyrools gejodel met de Academie für Alte Musik Berlin aan haar zijde.

Ik denk dat ze zich geweldig geamuseerd moet hebben. Cecilia Bartoli in dirndeluitrusting, kwinkelierend als een virtuose zangvogel in de Air à la Tyrolienne avec Variation van Johann Nepomuk Hummel. Briljante salonmuziek. Hoe het met de wereld is gesteld, dat horen we zo meteen in het nieuws van 4. Dit is nog een curiosum uit Mahlers eerste symfonie. Die bevat oorspronkelijk nog een extra deel, Blumine, dat Mahler later schrapte, maar als zelfstandig werk overeind bleef. Een prachtig lyrisch intermezzo hier met de Bamberger Symfoniker onder leiding van Jacob Groesa. Veel meer moois gekozen door Gerrit Valkenaars straks na het nieuws. Blijf dus nog even bij ons. Tot zo.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis, een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Zo'n hersenvliesontsteking begint met koorts, hoofdpijn en een stijve nek, maar kan op korte tijd dodelijk zijn of ernstige gevolgen hebben, zoals hersenletsels, gehoorverlies of amputaties. Gelukkig is het zeldzaam, maar als we beter en gratis zouden vaccineren, zou dat levens redden, zegt kinderarts Ine de Kuiper van de Belgische koepelorganisatie voor kinderartsen.
2: Er zijn vaccins voor verschillende soorten bacteriën die een bacteriële meningitis kunnen veroorzaken. Sommige van die vaccins krijgen jonge kinderen al, maar sommige vaccins zijn ook nuttig in de adolescentie en ook voor jonge kinderen. En die zijn momenteel nog niet terugbetaald, zijn nog niet in het standaard vaccinatieschema opgenomen. We weten dat vaccinaties werken en veel levens kunnen redden. Elk kind dat gered is of niet ziek wordt, is er één gewonnen, hè?
1: Een jongen van 12 is gisterochtend urenlang vergeten op een schoolbus, dat meldt VTM Nieuws en is aan ons bevestigd. De jongen was rond 6:30 morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde in Oost-Vlaanderen en om 11:00 merkte de school dat de jongen daar niet was aangekomen. Hij bleek onderweg in slaap zijn gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het gaat om een bus van de maatschappij Tros Beijaard, die de voorbije weken onder meer betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggehout. Vandaag is de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte kan indienen. De meeste mensen doen dat ondertussen online. Vorig jaar waren er nog zo'n 140.000 papieren aangiftes. Wie dat ook de komende jaren nog wil doen, moet dat telkens opnieuw aanvragen, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
3: Dat zijn mensen die sinds mensenheugenis altijd een papieren aangifte gekregen hebben en die moeten dat herhalen, dat ze bij voortduur een papieren aangifte willen krijgen. Als ze zich elektronisch manifesteren, zij intekenen op MyEbox of een aangifte online indienen, dan zullen ze geen mee krijgen, want dan tonen ze aan dat ze digitaal mee zijn en dat ze geen papieren aangifte meer nodig hebben.
1: De deadline voor de elektronische belastingaangifte ligt op 15 juli. En in het voetbal vertrekt de rode duivel Axel Witsel na één seizoen al bij zijn club Girona in Spanje. Witsel kwam vorige zomer over van de topclub Atletico Madrid en speelde iets meer dan 30 matchen voor Girona, dat voorlaatste eindigde en zakt naar de tweede klasse. Witsel is 37. Het is niet bekend of hij definitief stopt met voetballen of nog naar een andere club gaat. Blijf droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen wordt opnieuw bewolkt met ook enkele buien bij nog 25 graden. En donderdag trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen. Daarna opnieuw zon en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Katelijne Boon.
4: Goedemiddag, we gaan nog een uurtje zomeren op Clara en beginnen met Gabriel Fauré. Hij wordt vaak geassocieerd met verstilling en verfijning, maar kan toch ook verrassend licht en speels uit de hoek komen. En dat hoor je in het scherzo uit zijn eerste pianokwartet. Een kwartet dat in februari 1880 in première ging tijdens een concert van de Société Nationale de Musique in Parijs. In een tweede deel, een scherzo, introduceerde Pizzicato Strijkers een kleine pianomelodie, een grappig stukje waarin het pianokwartet speelt met contrasten en de muziek lijkt voortdurend in beweging. Korte motieven springen van het ene instrument naar het andere, terwijl de piano voor een glinsterend weefsel van 16e noten zorgt. Fauré klinkt daarbij helemaal niet zo groot romantisch als zijn tijdgenoten zoals Brahms of Tchaikovsky, maar zorgt ervoor dat alles transparant, elegant en perfect in balans blijft. Raffinement dus, achter een schijnbare vanzelfsprekendheid.

Het Hubbel en de Scherzo uit het eerste pianokwartet van Gabriel Fauré, door het kwartet dat haar naam koos bij de componist, het Fauré-kwartet. Toen Carl Philipp Emanuel Bach in 1788 overleed, was hij eigenlijk beroemder dan zijn vader Johann Sebastian. Carl Philipp Emanuel was de componist die Haydn, Mozart en zelfs Beethoven bewonderden. Hij stond dan ook letterlijk tussen twee tijdperken in. Als zoon van erfde hij de barok, maar tegelijk hielp hij de klassieke stijl voor te bereiden. Zijn symfonieën verrassen nog altijd door hun grilligheid, met onverwachte stiltes, scherpe dynamische contrasten en plotse harmonische wendingen geven ze de muziek een bijna improviserend karakter liever. Het is muziek die voortdurend van richting lijkt te veranderen en precies daardoor zo levendig overkomt. Hier is de Academie für Alte Musik Berlin en zij brengen die onvoorspelbaarheid met hoorbaar plezier tot leven in de symfonie Wodken 183, nummer 1.

avontuurlijke symfonie in D groot van Carl Philipp Emanuel Bach door de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Georg Kalweit. Toen Antonin Dvorak in de Verenigde Staten verbleef en er directeur was van het National Conservatory in New York, schreef hij meer dan enkel zijn 9e symfonie in het Amerikaans strijkkwartet. Uit die tijd dateert ook zijn Amerikaanse suite voor piano, die hij later ook zou orkestreren. Dvorak moedigde jonge Amerikaanse componisten aan om inspiratie te zoeken in hun eigen muzikale tradities, maar zelf deed hij dat heel subtiel. In deze suite combineert hij boheemse en nostalgische melodieën met muzikale indrukken die hij opdeed tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten. Let wel, geen letterlijke citaten uit spirituals of muziek van de inheemse bevolking, maar in de sfeer en de brede melodieën hoor je een openheid die doet denken aan landschappen die hem tijdens zijn verblijf zo fascineerden. Jan Michiels speelt de pianoversie met veel aandacht voor die heldere lyriek en de dansende ritmes. We horen hem in de drie laatste delen van deze vijfdelige Amerikaanse suite.

0: overslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Clara, live.

Jan Michiels met de drie laatste delen uit die vijfdelige Amerikaanse suite voor piano van Antonin Dvorak. En we gaan nog even in Amerika blijven met Charles Ives, de man die een dubbel leven leidde. Overdag was hij een uiterst succesvolle verzekeraar. 'S Avonds componeerde hij muziek die haar tijd vaak ver vooruit was. Zijn eerste symfonie ontstond nog tijdens zijn studies aan Yale. Hier horen we een jonge componist die de Europese tradities grondig heeft bestudeerd, met echo's van Dvorak, Tchaikovsky en Brahms. En toch verraadt de vrije omgang met vorm en harmonie al iets van die eigenzinnige muzikale persoonlijkheid die Ives later zou worden. Het tweede deel, de Adagio Molto, is heel melodieus en innig, wat melancholisch van sfeer en lijkt zijn inspiratie te vinden in het Largo van Dvorak's beroemde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. We horen het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van de onlangs overleden Sir Michael Tilson Thomas.

Adagio Molto, tweede deel uit de allereerste symfonie van Charles Ives. Lang voordat hij als een modernist avant la lettre fanfare orkesten tegen elkaar liet inlopen of Amerikaanse volksliedjes op een hoop gooide en uitgroeide tot de peetvader van de 20e eeuwse Amerikaanse muziek. En zo zijn we naar de 20e eeuw toegeschoven en komen we terecht bij een van de meest fascinerende orkestwerken van George Ligeti. Want dat is Lontano, Italiaans voor ver weg in elk geval. Verwacht hier geen duidelijke melodie of een vast ritme, want dan komt u bedrogen uit. Ligeti bouwt zijn muziek op uit tientallen afzonderlijke lijnen die zo dicht over elkaar schuiven dat ze samensmelten tot één voortdurend veranderende klank. De muziek lijkt langzaam op te doemen uit de stilte en verdwijnt er even geleidelijk weer in. Begrijpelijk dat deze muziek ook in films als Shutter Island gebruikt werd. Claudio Abbado en de Wiener Philharmoniker maken van dat subtiele klankspel een bijna tastbare ervaring.

duikt de klank weer de stilte in. Lontano van George Ligeti. Hier met Wiener Philharmonic onder leiding van Claudio Abbado. En we gaan eindigen met een bijzonder eerbetoon aan Gustav Mahler. Een bewerking van een van zijn meest geliefde liederen. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Op een tekst van Friedrich Rückert. Mahler componeerde het in de zomer van 1901... Na een periode van veel symfonisch geweld zocht hij bewuste intimiteit op. En in deze versie is het de oboe da caccia die de zangpartij overneemt. Een instrument met een warme, donkere klank die opvallend dicht aansluit bij de menselijke stem. Marcel Poncele is solist samen met Il Cardellino. En straks krijgt u meer Mahler, want om 8 uur serveert Sylvia Broekaert u naar aanleiding van het overlijden van dirigent Sir Michael Tilson-Thomas op 22 april een bijzonder concert uit het VRT-archief. In 1978 was Michael Tilson-Thomas hier te gast in Gent samen met het Philharmonia Orchestra en speelden ze de 3e symfonie van Gustav Mahler. En de prachtige alt-solo O Mensch, gib acht in het 4e deel werd toen gezongen door onze eigen Ria Bolle. Een heel bijzonder concert opgenomen in de Sint-Baafskathedraal in Gent tijdens het Festival van Vlaanderen 1978. Niet te missen vanavond dus. Maar eerst is er Tinne de Donder met Django. Ik wens u nog een heel mooie avond verder en heel graag tot morgen.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kinderartsen vragen om meer te vaccineren tegen hersenvliesontsteking. En kinderen die geboren worden in de Verenigde Staten blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis, een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Dat is zeldzaam, maar het kan wel dodelijk zijn. Helene van der Beke, er zijn dus vaccins die dat kunnen voorkomen?
1: Inderdaad, maar die worden te weinig gebruikt. Zij zijn soms verouderd en duur, zeggen de kinderartsen. Zo is er een vaccin dat ook voor jongvolwassenen nuttig zou zijn, maar dat niet in het vaccinatieprogramma zit. Daarnaast is er een vaccin dat kinderen wel degelijk krijgen, maar dat eigenlijk een beetje verouderd is. Er is al een nieuwere versie die nog niet standaard gegeven wordt. En niet alle vaccins zijn terugbetaald. Je moet dan ook nog eens verschillende dosissen geven, dus dat kan honderden euro's kosten. Ine de Kuiper van de koepelvereniging van kinderartsen die vindt dat dat ongelijkheid creëert.
2: We willen natuurlijk graag dat iedereen een even grote kans krijgt om zijn kind te beschermen tegen deze zeldzame, maar toch ernstige aandoening. En vinden het oneerlijk dat mensen met de middelen nu wel die kans krijgen, maar mensen met minder middelen daar meer moeite voor moeten doen.
1: Een betere vaccinatie zou veel leed kunnen voorkomen, want je kan bijvoorbeeld ook hersenletsels overhouden aan die ziekte. Dat zeggen de artsen nog.
0: Bedankt, Helene. Een jongen van 12 is gisterochtend urenlang vergeten op een schoolbus. De jongen was rond 6:30 's morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde. En om 11:00 merkte de school dat de jongen daar niet was aangekomen. Hij bleek onderweg in slaap te zijn gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het gaat om een bus van de maatschappij Tros Beijaard, die de voorbije weken onder meer betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggehout. Vandaag was ook de laatste dag van het schooljaar. Brigitte Vermeers, onze onderwijsexperte. Dat schooljaar is best wel pittig verlopen, hè?
3: Ja, minister van Onderwijs Soal Demir is er in haar tweede schooljaar opnieuw hard ingevlogen, maar ze maakte zich daarmee niet altijd even populair. Zo voerde ze bij de start in september het smartphoneverbod in, zodat leerlingen zich opnieuw beter kunnen concentreren in de les. Maar dat werd haar door veel scholieren niet in dank afgenomen. Ook de besparingen die de minister moest doorvoeren liepen niet altijd van een leien dakje. Voor de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken moet het huiswerk zelfs helemaal opnieuw worden overgedaan. Toch staan veel leraren en directies wel achter de ambitie van de minister om de kwaliteit van het onderwijs weer op te krikken. Alleen is het veel te snel en soms te weinig doordacht, vinden ze. Zeker met het lerarentekort dat weegt op scholen en leerlingen en ook ouders erg bezorgd maakt. De opdracht voor de minister wordt dus om een onderwijspact met koepels en vakbonden te sluiten, zodat de job van leraar en schooldirecteur weer aantrekkelijk wordt.
0: Dankjewel, Brigitte. En voor jou is het ook een beetje een laatste schooldag vandaag. Morgen ga je op pensioen. Ik wil je namens de hele redactie bedanken voor die ontelbare onderwijsverhalen en vooral om al die jaren zo'n lieve en warme collega te zijn. We gaan je missen en we wensen je het allerbeste toe. Vooruit gemeenteraadslid Kathleen van Bremt spreekt over een crisis in het Antwerpse stadsbestuur. Er is oneenigheid tussen coalitiepartners N-VA en Vooruit over de Israëlische vlag die uithangt aan het stadhuis. Vooruit wil die daar weg, N-VA wil dat ze blijft. In de gemeenteraad gisteren stemde een meerderheid van N-VA en Vlaams Belang gemeenteraadsleden voor en dus blijft de vlag voorlopig. Voor Van Bremt kunnen Vooruit en N-VA niet zomaar verder besturen.
4: Er was echt een oplossing mogelijk. De burgemeester heeft die uitgestoken hand niet aangenomen en nu zitten we wel wat in een crisis, ja. Die vlag hangt er nog steeds. Er is een meerderheid N-VA Vlaams Belang gevonden. Ik vind dit niet goed en ik steek wel mijn hand uit naar mijn coalitiepartner. We moeten eens goed praten over hoe we in de toekomst met elkaar een coalitie vormen in Antwerpen.
0: Het KMI vreest de komende tijd een weerramp te missen als het Weerinstituut verder moet besparen. Er wordt al jarenlang bespaard bij het KMI. Zo worden voor elke 5 personeelsleden die vertrekken maar 2 nieuwe mensen aangeworven. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is en er net nieuw materiaal nodig is. Directeur David Dehenau waarschuwt voor de gevolgen.
5: Het KMI staat aan de top van de veiligheidspyramide. Als wij waarschuwingen sturen, dan gaan er ook andere agentschappen, zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk vlak, in actie schieten. Noodplannen worden in stelling gebracht. Dus als we moeten vaststellen dat we belangrijke waarschuwingen niet meer kunnen uitsturen omdat we de technologie missen en vooral de mensen missen om dat te doen, ja, dat is toch wel een enorm veiligheidsrisico voor ons land.
0: En kinderen die in de Verenigde Staten geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. De Amerikaanse president wilde absoluut dat dat zou veranderen. Maar Thomas de Graven, dat is dus niet zo. Dat is een grote nederlaag voor Trump.
6: Ja, dit is zeker een grote nederlaag. Het was een van de eerste beslissingen die Donald Trump nam toen hij opnieuw president werd in januari vorig jaar. Eigenlijk is het iets wat hij al wil sinds hij de politiek inging in 2015. Donald Trump wil dat enkel kinderen van Amerikaanse staatsburgers of van mensen die hier een permanente verblijfsvergunning hebben, dat enkel hun kinderen automatisch staatsburger kunnen worden. In april, toen de hoorzitting plaatsvond, ging hij nog persoonlijk naar het Hoge Rechtshof. Daarmee toonde hij aan hoe belangrijk dit is voor hem. Het werd ook wat gezien als het proberen beïnvloeden van het Hoge Rechtshof. Als dat zo was, heeft dat dus niet geholpen. Het Hoge Rechtshof houdt de lang aangehouden interpretatie van de grondwet aan dat elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten ook automatisch staatsburger wordt.
0: Dankjewel voor je uitleg, Thomas. Vanavond blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna volgen stapelwolken met hier en daar wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met een oproep van Belgische kinderartsen om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen verschillende vormen van hersenvliesontsteking. Nu zijn niet alle vaccins daartegen gratis, terwijl het wel om een dodelijke bacterie gaat. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd.
7: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert. Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
8: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
9: Django. Met Tine de Donder.
10: Een hele goede avond. Het schooljaar zit erop, de rapporten zijn uitgedeeld. Voor velen kan de vakantie nu beginnen en wij gaan dat ook doen op een heel rustige manier. Welkom bij Django.

Catherine Finch op harp en Sekou Keita op kora. Dat sluit heel mooi aan op de volgende muziek. Dat is een stuk uit onze laatste keuze van Clara van vorig seizoen. Dat was het debuutalbum van de Ghanese Gentenaar Nana Osei Twunbarima. Hij zingt en speelt ook op een heel speciaal instrument. Een harpluit uit Ghana, dat noemen ze daar een seperawa.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

Carmen Franje aan de piano bij Ernst Reiziger op cello en Mola Sila was de man die we hoorden zingen. De Zuid-Afrikaanse gitarist Derek Gripper die is beroemd geworden, misschien wel wereldberoemd, dankzij vertalingen die hij kon maken van Kora-muziek. Hij vond namelijk een manier om de complexe patronen van die Malinese harp met 21 snaren te gaan spelen op een gitaar met maar 6 snaren. Een prestatie die volgens veel klassieke gitaristen absoluut onmogelijk was, totdat deze Derek Gripper het toch deed.

Louis Clavis op bas, klarinet. Henri Texier op contrabas en Aldo Romano aan de drums. En ze speelde Anno Bon, iets wat Romano schreef. En dan nog eens Henri Texier, maar deze keer speelt hij met zijn zoon, Sébastien Texier, een klarinetist. Het is van hun album Healing Songs. Dat is iets wat Henri Texier gemaakt heeft vorig jaar, toen hij 80 werd. Healing Songs, helende liederen, allemaal pareltjes vol troost uit zijn jarenlange carrière. Het zijn, zoals Henri Texier zelf zei, liefdesboodschappen aan de hele mensheid.

Henri Texier op contrabas met onder andere Sébastien Texier op klarinet, Herman Mahari op trompet en Gauthier Garrigue speelde drums. De zomer is begonnen en dat is voor ons ideaal om nog eens achterom te kijken naar het afgelopen seizoen, naar alle mooie nieuwe platen die dan verschenen zijn. Een aantal daarvan zijn onze favorieten geworden, dat werden onze keuzes van Clara. Zo heeft het orkest Symphony of London een album gemaakt met hun favoriete orkestwerken. Dat is er onder andere eentje van Maurice Ravel, zijn Miroir. En dan het deel daaruit dat wij gaan beluisteren, dat is Une barque sur l'océan.

Symphony of London in muziek van Maurice Ravel. Pianist Anthony Rowaniak die heeft een nieuw album uit. Dat heet On Modes. Hij is daarvoor gedoken in de modi, de 7 kerktoonladders. De 7 witte toetsen op de piano. Dit stuk heet Sunrising. Het is een eigen compositie van hem. En dat speelt hij, het is iets heel speciaals, met een vertraging van 2,5 seconden. Dat betekent dat die noot 2,5 seconden later nog eens herhaald wordt als een soort echo. En dat doet hij via elektronica die hij koppelt aan zijn piano. Terwijl die echo dan klinkt, speelt Anthony Rowaniak wel al nieuwe noten. En zo ontstaat er laag op laag een soort pianoklankenpalet dat over elkaar heen schuift. Alles blijft in dezelfde modus en zo botst het nooit. Het klinkt gewoon als één doorlopende, zwevende laag muziek.

Diederik Wissels aan de piano, die begeleidde Barbara Wiernik en David Links. En zo is het bijna 6 uur geworden. Ik heb hier nog trompetist Laurent Blondiot, speelt met onder andere Michel Massot op tuba en Jeroen van Herzelen op tenorsaxofoon in een stuk van Laurent Blondiot. Heel graag, tot zo!

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Kinderartsen vragen om meer te vaccineren tegen hersenvliesontsteking. En ex-speler Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten willen voetbalclub Antwerp overnemen. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis, een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Dat is zeldzaam, maar het kan wel dodelijk zijn of hersenletsels en amputaties veroorzaken. Helene van der Beke, er zijn dus vaccins die dat kunnen voorkomen?
1: Inderdaad, maar die worden volgens de kinderartsen nog niet optimaal gebruikt. Zo is er een vaccin dat ook voor jongvolwassenen nuttig zou zijn, maar dat niet in het vaccinatieprogramma zit voor hen. Daarnaast is er een vaccin dat kinderen krijgen, maar dat eigenlijk een beetje verouderd is. Er is een nieuwere versie intussen die nog niet standaard gegeven wordt. En ook niet alle vaccins worden gratis aangeboden. Dat telt snel op tot honderden euro's in sommige gevallen, omdat je verschillende dosissen moet geven. En Ine de Kuiper, kinderarts en van de Koepelvereniging van Kinderartsen, vindt dat dat ongelijkheid creëert.
2: We willen natuurlijk graag dat iedereen een even grote kans krijgt om zijn kind te beschermen tegen deze zeldzame, maar toch ernstige aandoening. En vinden het oneerlijk dat mensen met de middelen nu wel die kans krijgen, maar mensen met minder middelen daar meer moeite voor moeten doen.
1: Het departement Zorg dat in Vlaanderen die basisvaccinatieschema's regelt, bestudeert of de wijziging haalbaar en betaalbaar is. En dat hopen ze volgend jaar te weten.
0: Dankjewel, Helene. Een agente die 2 jaar geleden een man doodschoot op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen hoeft niet voor de rechter te komen. In september 2024 had de agente samen met een collega een man uit Berlaren naar het ziekenhuis gebracht die in een psychose verkeerde. Op de parking viel hij de 2 politiemensen aan. De vrouwelijke agent schoot de man daarop dood. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. De familie van het slachtoffer gaat in beroep tegen de beslissing. Het KMI vreest de komende tijd een weerramp te missen als het Weerinstituut verder moet besparen. Zo worden voor elke 5 personeelsleden die vertrekken maar 2 nieuwe mensen aangeworven. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is en er net nieuw materiaal nodig is. Directeur David Degenau waarschuwt voor de gevolgen.
3: Ik denk aan de voorspelling van de wegen in de winter, wanneer dat de strooidiensten moeten strooien. Wij werken ook voor de NMBS, voor de scheepvaart. Miljardenbusiness ook in België met de belangrijke haven Antwerpen-Zeebrugge. Ook qua weerrampen met het Nationaal Crisiscentrum. Na de overstromingen van de Ardennen hebben we veel meer interactie met crisiscentra, ook met de gouverneurs. Dus we spelen heel kort op de bal, maar we zouden dat natuurlijk willen blijven doen.
0: Vandaag is de laatste dag dat je je papieren belastingaangifte kan indienen. Vorig jaar waren er nog zo'n 140.000 papieren aangiftes. De meeste mensen doen dat ondertussen wel online, want zo'n elektronische aangifte heeft veel voordelen, zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
4: Als je ziet hoe gebruiksvriendelijk dat de online aangifte is, elektronische aangifte, met hulp, interactieve hulp bij het invullen, bedragen die vooraf ingevuld zijn, dat bestaat allemaal niet in de papieren aangifte. Dus het is een win-win situatie voor de burger en voor de administratie.
0: De deadline voor de online belastingaangifte ligt op 15 juli. Kinderen die in de Verenigde Staten geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. De Amerikaanse president Trump wilde dat recht beperken tot kinderen van wie minstens 1 ouder de Amerikaanse nationaliteit had of een permanente verblijfsvergunning. Maar het Hoge Rechtshof oordeelt nu dat dat onwettig is. En dat is een zware nederlaag voor Trump, zegt onze correspondent in de VS, Thomas de Graven.
5: Eigenlijk is het iets wat hij al wil sinds hij de politiek inging in 2015. In april, toen de hoorzitting plaatsvond, ging hij nog persoonlijk naar het Hoge Rechtshof. Daarmee toonde hij aan hoe belangrijk dit is voor hem. Het werd ook wat gezien als het proberen beïnvloeden van het Hooggerechtshof. Als dat zo was, heeft dat dus niet geholpen. Het Hooggerechtshof houdt de lang aangehouden interpretatie van de grondwet aan dat elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten ook automatisch staatsburger wordt.
0: En in het voetbal willen ex-speler Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten voetbalclub Antwerp overnemen. Dat meldt HLN en is aan onze redactie bevestigd. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, heeft het financieel moeilijk. Olivier de Wilde, wat is er aan de hand?
6: Wel, Paul Gijsens moet tegen vannacht een lening terug zien te betalen van 10 miljoen euro. En als hij dat niet doet, dan zou hij de club kunnen verliezen aan die kredietverstrekker. Gijsens is dus op zoek naar geld en zou de som kunnen vinden bij een Belgische investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten. Van den Houten was 5 jaar lang voorzitter van RSC Anderlecht, maar na tegenvallende resultaten en supportersprotest stapte hij op bij Paarswit. Van den Houten toont nu dus concrete interesse om eventueel hoofdaandeelhouder te worden en ex-havenbaas Jaak van der Meijre zou dan ook voorzitter worden in dit scenario. Bij de minderheidsaandeelhouders binnen die investeringsgroep vinden we de naam Toby Alderweireld terug. De Rode Duivel die Antwerp als aanvoerder naar de dubbelloodste in 2023. Voor de duidelijkheid, er is nog geen akkoord en Gijsens kan ook nog buitenlands geld vinden om aan te blijven. Of de club kan ook nog in handen komen van dat hefboomfonds waaraan Gijsens de lening moet terugbetalen. Mocht er wel een akkoord zijn tussen Van den Houten en Gijsens, dan is dit een ongelooflijke aardverschuiving binnen het Belgisch voetbal.
0: Dankjewel, Olivier. Vanavond blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna volgen stapelwolken met hier en daar wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Donderdag trekt een verzwakte regenzone over, daarna wel zonnig weer. Vanaf vrijdag blijft het droog en zonniger. Dit nieuws begon met een oproep van Belgische kinderarts om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen verschillende vormen van hersenvliesontsteking. Nu zijn niet alle vaccins daartegen gratis, terwijl het om een dodelijke bacterie kan gaan. Meer in de app van 14 Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
7: Goedenavond. Argentijnse folklore, dat is wat hier nu klaar staat. Coplas para la más vieja. Liedjes voor de alleroudsten. Het zijn 6 stemmen a cappella. En een van die stemmen is de componist van het nummer, Adolfo Ábalos.

traditionele musica d'Argentinië door het sexteto a cappella a Balos Gordillo. En als we Argentinië zeggen, dan is Astor Piazzolla nooit ver weg. Hij stierf in 1992, maar 6 jaar na zijn dood kwam er toch nog een album uit met muziek van hem. Het was dankzij enkele producers, want die zijn aan de slag gegaan met een zeldzame solo-opname die Astor Piazzolla gemaakt heeft in 1970. Zij hebben die gereconstrueerd en daar vibrafonist Gary Burton op laten spelen. En zo ontstond er een virtueel duet tussen twee topmuzikanten die elkaar nooit in het echt ontmoet hebben, maar die wel heel mooi samenklinken.

Daniel Barenboim aan de piano, Rodolfo Mederos op bandoneon en Hector Consoli op contrabas in muziek van de Argentijnse tango-componist Horacio Salgan. En dan schuiven wij op van Argentinië naar Brazilië voor een zeer bekend klassiek lied vandaar. De aria, oftewel de cantilena uit Heitor Villa-Lobos zijn Baquianas Brasileiras.

Maria Bayo met het Nationaal Orkest van Lyon in muziek van Eitor Villalobos. En over de volgende muziek daarover hebben Sander en Clara een podcastaflevering gemaakt. Dans Matin de Printemps van de Franse componiste Lili Boulanger. Dat is muziek waar heel veel in gebeurt, met heel veel verschillende instrumenten. En hoe dat precies opgebouwd is, wat het verhaal is achter dat stuk en hoe dat leven was van Lili Boulanger, dat kan u allemaal ontdekken in die aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Staat op VRT Max, net zoals alle andere afleveringen.

BBC Philharmonic speelde dan Matin de Printemps van Lili Boulanger. Het Chiaroscuro Quartet heeft een nieuw album uit. En dat is er eentje geworden met de strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven. De nadruk bij dat Chiaroscuro Quartet ligt niet op de grandeur, maar wel op veel helderheid en spanning.

het Chiaroscuro-kwartet in het eerste deel uit het Razumovsky-strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. Die had altijd een grote bewondering voor Wolfgang Amadeus Mozart. Die was 15 jaar ouder dan hij en Ludwig van Beethoven was heel graag gaan studeren bij Mozart. Maar het is nooit gelukt om elkaar echt te ontmoeten. Het is gewoon bij die bewondering gebleven. Dit is een serenade van Mozart.

Het blazersgezelschap uit Antwerpen, I Solisti del Vento, in een deel uit de 10e serenade van Wolfgang Amadeus Mozart. En nu we toch al bij opera in blazersuitvoering zitten, dit is een bewerking voor trompet en bandoneon van de wals van Musetta uit La Bohème van Giacomo Puccini.

Quando men vo Giacomo Puccini zijn opera La Bohème door Paolo Freso op trompet en Daniele Di Bonaventura op bandoneon. En dan nog een mooi duo, Enrico Pieranunzi met Mark Johnson. De eerste speelt natuurlijk piano en de tweede contrabas. Ze spelen een werk van Pieranunzi, dat heet Islas. En meteen daarna nog eentje van hem. En dan is er nog een derde man, dat is Gabriele Mirabassi.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Vlaamse overheid bestudeert of het haalbaar en betaalbaar is om het vaccinatieprogramma tegen bacteriële meningitis aan te passen. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door bacteriën. En zo'n ontsteking kan dodelijk zijn. Belgische kinderartsen vragen dat er ook voor jongvolwassenen gratis een vaccin wordt aangeboden en dat er een modernere versie wordt gebruikt van een vaccin dat kinderen nu krijgen. Het departement Zorg bestudeert of dat financieel haalbaar is en zo'n aanpassing vraagt ook wel wat voorbereiding, zegt Joris.
1: De meeste vaccins voor kinderen die worden gegeven door kind en gezin tijdens consultatiemomenten. Om daar veranderingen te gaan aanbrengen, dat vraagt natuurlijk een heel grote organisatorische omslag bij kind en gezin, die vele tienduizenden afspraken op andere momenten zouden gaan plannen. Dus dat is iets dat je enkel kan doen na zorgvuldige voorbereiding.
0: Een agent die 2 jaar geleden een man heeft doodgeschoten op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen hoeft niet voor de rechter te komen. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. In september 2024 had de agent samen met een collega een man naar het ziekenhuis gebracht die een psychose had. Op de parking viel hij de 2 agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft onze landgenoot Ciso Bergs geplaatst voor de 2e ronde. Bergs had daarvoor 5 sets nodig tegen de Fransman Hugo Humbert, het nummer 30 van de wereld. Het is al de 2e keer in 3 dagen tijd dat Bergs Humbert verslaat, afgelopen zondag nog in de finale van het toernooi van Eastbourne. Voor Raphaël Collignon zit het toernooi erop. Hij verloor in 3 sets van een andere Fransman, Arthur Fils. En Elise Mertens, die mag wel door naar de volgende ronde. Zij won gemakkelijk in 2 sets van een Duitse. In het voetbal willen ex-speler Dobby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten voetbalclub Antwerp overnemen. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, heeft het financieel moeilijk. Hij moet tegen vannacht een lening terugbetalen van 10 miljoen euro. En de vraag is of dat gaat lukken. Gijsens is dus op zoek naar geld. Van den Houten, Alderweireld en nog een paar anderen willen de club kopen. Maar er zijn nog pistes die op tafel liggen. Dus de overname is nog niet zeker. En op het WK-voetbal zijn Ivoorkust en Noorwegen begonnen aan hun wedstrijd in de 16e finales. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Vanavond blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna volgen stapelwolken met hier en daar wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Donderdag trekt een verzwakte regenzone van de kust naar de Ardennen. Daarna wel zonnig weer. Vanaf vrijdag blijft het droog en ook zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.

Gary Mulligan en de Concert Jazz Band, die speelden Broadway. En dan iets uit die mooie samenwerking tussen Jutta Hip en Zoet Sims. Zij was een schuchtere Duitse pianiste en hij was een grote Amerikaanse ster-saxofonist. Een heel bijzondere combinatie.

0: Applaus voor Jutta Hip met haar trio. Dat bestond uit Ed Thigpen aan de drums en Peter Int op contrabas. En daarvoor diezelfde Jutta Hip met Zoet Sims. Ze heeft maar een korte carrière gekend in de muziek, want na een paar jaar trok ze zich helemaal terug en ging ze onder andere gedichten schrijven. Jazz, poëzie. Ik las er net zo twee heel mooie in de Jazz & Mo van deze maand. Daar gaat de column over jazzpoëzie over Jutta Hip.
1: Jungle.

Philadelphia Orchestra speelde het Andante uit de derde symfonie van Florence Price. En dan een lied van Aaron Copland, Long Time Ago. Aan het meer waar de wilg neerhing, lang geleden woonde een meisje, geliefd en gekoesterd door hoog en laag. Terwijl ze naar mijn liefdevolle woorden luisterde, zacht murmelend glansden haar ogen teder, maar met het herfstblad ging ze heen. Dit is bariton Thomas Hampson.

St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van New Wolf met bariton Thomas Hampson in een lied van Aaron Copland. We gaan nog eens terug naar een van onze keuzes van Clara van afgelopen seizoen. Het Leon Coro Quartet bracht een album uit met Weense muziek met de titel Out of Vienna, vol componisten uit, muziek van componisten uit Wenen. Een van hen was Erwin Schulhoff, eigenlijk een Tsjech, maar op zijn 12e kwam hij naar Wenen om daar muziek te studeren. Dit is een van zijn 5 stukken voor strijkkwartet.

het Leon Koro kwartet. De Oekraïense pianist Bezot Abduraimov heeft een nieuw album uit. Inferno, dat heeft hij vernoemd naar de hel van Dante, maar veel breder eigenlijk naar vuur toekoer. Daar staat werk op van Liszt, Debussy en Stravinsky, maar ook dit minder bekende stuk van Karel Czerny met de titel La Ricordanza.

Behzat Abdurrahimov speelde muziek van Karel Tscherny. In 1836 schreef Frédéric Chopin een étude voor piano, eentje met de naam Aeolian Harp. Dat verwees naar het golvende, harpachtige karakter van de muziek zelf. Voor piano was dat geschreven, maar Annelie Leenaerts die speelt het hier nu echt op harp. En zo geeft ze dat stuk als het ware terug aan het instrument waar het ooit naar vernoemd werd.

Anneleen Leenaerts in een étude van Frédéric Chopin. En zo zijn we bijna rond voor deze 3 uur Django. Maar dadelijk na 8 uur komt hier Sylvia Broekaert. En zij heeft een concert bij Uit de Oude Doos, zoals ik dat zo mag zeggen. Een concert uit 1978, gezongen in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Ik wens u nog een heel mooie avond met Clara en heel graag tot morgen. Bye bye.

0: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren is opgesloten geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleidster hadden dat niet gezien en na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie op de hoogte bracht dat de jongen niet op school was geraakt. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen, zegt Marco Demerling.
1: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
2: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
1: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
0: Rick Dorfs wordt geen ereburger van de stad Leuven. Dat is opmerkelijk, want het is al langer de gewoonte om gewezen rectoren van de universiteit die eretitel wel toe te kennen. Zijn opvolger Luc zelfs krijgt de titel wel. Rick Dorfs spreekt van een politieke zet van de Leuvense vooruitburgemeester Mohamed Ridouani.
3: Het wijst er toch wel op dat onze samenleving erg gepolariseerd geraakt en dat het heel moeilijk is om met mensen die misschien wat andere ideeën hebben, zoals ik, maar die toch helemaal binnen de democratische contouren passen, hoop ik toch, om die mensen dan nog in de traditie te betrekken. Dus er wordt hier duidelijk een uitzondering gemaakt en uiteraard is dat een politieke keuze van burgemeester Ridouani.
0: Een agent die 2 jaar geleden een man heeft doodgeschoten op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen, dat hoeft niet voor de rechter te komen. Volgens de Raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. In september 2024 had de agenten samen met een collega een man naar het ziekenhuis gebracht die een psychose had. Op de parking viel hij de 2 agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Sport op het WK voetbal spelen Ivoorkust en Noorwegen tegen elkaar voor een plek in de 8e finales. Nicola de Brabander, hoe staat het daar bij de rust?
4: Wel, het was een beetje een teleurstellende eerste helft, moet ik zeggen. Maar toch ook 1 heerlijk doelpunt hebben we gezien. Dat is voorlopig de samenvatting, want de 2 landen begonnen voorzichtig. Het was een gelijkopgaande eerste helft zonder veel doelgevaar. Ivoorkust dwong veel hoekschoppen af, maar daaruit kwam geen gevaar voort. En ook Noorwegen stelde er weinig tegenover, tot ineens een klasseflits van Antonio Nusa, ex-Club Brugge, die in minuut 39 de bal prachtig in de verste hoek krulde. De Noren kregen meteen daarna nog 2 nieuwe kansen om de score verder op te drijven. Maar daar slaagden ze net niet in. Maar Ivoorkust hoeft nog niet te wanhopen, denk ik. Want Noorwegen heeft op dit toernooi nog in geen van zijn 3 wedstrijden 0 kunnen houden. De voorsprong bij de rust is dus krap 1-0 Noorwegen.
0: En dank je, Nicola. Nou, op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Bergs zich geplaatst voor de 2e ronde. Bergs won in 5 sets van de Fransman Hugo Humbert. Voor Rafael Collignon zit het toernooi er al op. Hij verloor in 3 sets van de Fransman Arthur Fies. Elise Mertens mag wel naar de volgende ronde. Zij won in 2 sets van de Duitse Laura Siegmund. Vanavond brede opklaring. Het koelt af vannacht tot 15 graden. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. En temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Een prachtig uitzicht, een stille tuin, een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
5: Clara in concert met Sylvia Broekhart.
7: Een heel goede avond. Voorbije lente, op 22 april, overleed de grote Amerikaanse dirigent Michael Tilson Thomas, die door velen MTT werd genoemd. Naar aanleiding van zijn overlijden beluisteren we vanavond een bijzonder concert uit het VRT-archief. In 1978, MTT was toen 34, bracht hij in Gent samen met het Philharmonia Orchestra Gustav Mahler's derde symfonie. De alt-solo, O Mensch, gib acht, in het vierde deel werd toen gezongen door Ria Bollen. En dit concert werd opgenomen in de Sint-Baafskathedraal van Gent tijdens het Festival van Vlaanderen in 1978. Dus het is een waardevol en heel mooi auditief document. Dat komt er zo dadelijk aan, dat symfonische werk van bijna 2 uur, de langste symfonie van Mahler. Eerst speelt pianist Joseph de Beenhouwer een van de klavierstukken van Johannes Brahms.

Dat was pianist Jozef de Beenhouwer met een capriccio uit de klavierstukken van Johannes Brahms. De geliefde en wereldberoemde Amerikaanse dirigent Michael Tilson Thomas overleed onlangs op 22 april na een slopende ziekte. Hij werd 81. MTT werd vooral bekend als dirigent van het London Symphony Orchestra en het San Francisco Symphony Orchestra. Zijn Mahler-interpretaties groeiden uit tot echte referentieopnames. Vanavond laten we Gustav Mahler's derde symfonie horen in een historische opname, mag ik wel zeggen, zoals die uitgevoerd werd in Gent in 1978 met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. En heel bijzonder aan deze opname is ook dat de alt-solo in het vierde deel gezongen werd door de Vlaamse alt Ria Bollen. Ria Bollen is een van de grootste zangeressen die ons land gekend heeft en die ook een carrière had in het buitenland. Ria Bollen heeft tijdens haar loopbaan veel muziek van Gustav Mahler gezongen. De derde symfonie van Gustav Mahler is zijn meest omvangrijke symfonie met een duurtijd van meer dan anderhalf uur en een enorme bezetting. Naast het uitgebreide orkest met veel koperblazers en slagwerk komt in de symfonie ook een alt-solo, een vrouwenkoor en een knapenkoor aan bod. Het werk is opgevat als een grote ode aan de natuur en aan de mens. En daarover schreef Mahler zelf het volgende. Mijn symfonie wordt iets wat de wereld nog nooit heeft gehoord. De hele natuur krijgt er een stem in en openbaart zo'n diepe geheimen dat men zich in een droom waant. Het is duidelijk. Na zijn eerste en tweede symfonie was Gustav Mahler toe aan een meer levenspositieve boodschap. Mahler schreef een groot deel van zijn derde symfonie in Steinbach. Hij had daar een klein huisje laten bouwen op een schiereilandje in het meer. Mahler stond telkens vroeg op, zodat hij de hele ochtend in alle rust kon componeren. 4 zomers lang werkte hij aan die derde symfonie. In augustus 1896 was het werk voltooid. Maar een eerste volledige uitvoering kwam er pas in juni 1902 onder leiding van de componist zelf. In de 6 delen van Mahler's derde symfonie komen achtereenvolgens de zomerse oerkracht, de bloemen, de dieren, de mens, de engelen en de liefde aan bod. In aantekeningen in het originele manuscript vond men die ondertitels terug, maar in de uitgegeven partituur zijn de aanduidingen achterwege gebleven. Mahler vond dat de muziek voor zich moest spreken. Ik laat u nu genieten van een zeer mooie live-opname uit 1978 tijdens het Festival van Vlaanderen in Gent met het Philharmonia Orchestra en de alt Ria Bollen, het Philharmonia Vrouwenkoor, het Knapenkoor Schola Cantorum Cantate Domino Aalst en het geheel stond toen onder leiding van de toen nog piepjonge Michael Tilson Thomas.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Clara Life.

Applaus in de Sint-Baafskathedraal in Gent in 1978. Een oude opname, mag ik eigenlijk al zeggen. Bijna 50 jaar oud is deze live-opname die we voor u uit het VRT-archief visten als hommage aan de onlangs overleden dirigent Michael Tilson Thomas. We kregen een concertopname te horen met het Philharmonia Orchestra, de Altria Bollen, Philharmonia Vrouwenkoor, Knapenkoor, Schola Cantorum Cantate Domino Aalst, het geheel onder leiding van de toen 34-jarige Michael Tilson Thomas. En ik hoop dat u genoot van deze kosmische, romantische muziek van Gustav Mahler in een bijzondere historische opname. Tot het nieuws speelt pianist Joseph de Beenhouwer nog enkele valse romantiek van Clara Schumann. Ik wens u nog een heel mooie Clara-avond verder.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Ja, alleen de korte en de dodentol blijft oplopen.
1: Ja, er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Dank je, Alain. In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hoge Rechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vice-president J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper heeft een vrachtwagen zijn lading verloren ter hoogte van Zonnebeke. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten kwamen ter plaatse om de smurrie op te ruimen, maar dat is niet eenvoudig, vertelt brandweerkapitein Johan Bonnier.
2: Het moeilijkste is dat zetmeel wegkrijgen. Dat vliesje, dat cellulose vliesje, lost gemakkelijk, maar het zetmeel zit tussen het asfalt en vraagt heel wat werk. Ik denk ja, dat een vrachtwagen was van 40 ton, dus dat zal wel een 25, 30 ton erwtjes zijn. Dus al gerekend een kilo erwtjes dat je daar met 6 kunt aan eten, dan weet je hoeveel keer dat je ervan kunt eten.
0: Hoe de lading om de weg is terechtgekomen is nog niet duidelijk. De chauffeur was pas op de hoogte toen hij wilde lossen. Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander.
3: In minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voor tijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong. Schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
0: De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De 3 spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluiver, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse Voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 hun sociale media afgeschermd. En in het tennis heeft Alexander Bloks op Wimbledon net niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Het weer vannacht brede opklaringen, koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken. Mogelijk enkele buien, temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar de impact op de verkeersveiligheid zal beperkt zijn, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS. De pakkans moet vooral omhoog, dat zei hij in Ter Zake.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, doordat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vicepresident J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De drie spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluivert, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse Voetbalbond zegt ervan te walgen dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de drie spelers hun sociale media afgeschermd. En op dat WK voetbal is Frankrijk zo net begonnen aan de wedstrijd tegen Zweden voor een plek in de achtste finales. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Vannacht brede opklaring, het koelt af tot 15 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien, temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: него.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal 64 euro betalen in plaats van 58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen en dus bijzonder veel inkomsten. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes om de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, zei Films in ter zake en er is meer dan handhaving alleen.
2: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen. Hoe raak ik morgen op mijn werk? Hoe breng ik de kinderen naar de hobby's? Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar honderd euro kwijt zijn.
1: In Venezuela en Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft er oplopen, vertelt Alain de Korte.
3: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken. Naar mensen, zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
1: Sport op het WK-voetbal speelt de vice-wereldkampioen Frankrijk op dit moment tegen Zweden voor een plek in de 8e finales. Bij de rust staat het 1-0 voor de Fransen, een doelpunt van Kylian Mbappé. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling van gisteren tegen Marokko. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er bijzonder veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na die uitschakeling. De 3 spelers die een strafschop hebben gemist tegen Marokko, Kluiver, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 spelers hun sociale media afgeschermd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Serena verloor in 3 sets van de Australische Maya Joint, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena is 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was 4 jaar geleden dat ze nog eens een enkel wedstrijd had gespeeld. Het weer nog vannacht, brede opklaring, het koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. Temperaturen tot 25 graden. Zo, dinsdag 30 juni, zit erop. Een goeie nacht.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Clara Live.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Clara, live.